0: diepte.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: en Taalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Door Almeertens bij het NOS Journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug 11 kilometer file. Door wegdek in slechte toestand een halve uur vertraging. Omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen Brielle en de N15. 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
8: Maandag 28 september. Goedemorgen.

0: Heartbreak Warfare van John Mayer. Om 7 over 7 op deze maandagochtend. Een van de laatste dagen die je in september gaat meemaken. Het is de 28e. Dit is de Centraal Plus Ochtendshow met Mark en Rabin. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Rabin. Zo. Is je weekend?
0: Heerlijk. Ja. Het was zaterdag vrij druk. Daar komen we later nog op terug.
1: Ja, vrij druk. Nee, heel veel mee.
0: En gisteren was het ook nog eens heerlijk weer. En dat is eigenlijk een beetje waar het nieuws van vol staat, als je het mij vraagt.
1: Ja?
0: Ja, er zijn overal artikelen te lezen over dat we dus een soort van de heetste septemberdagen voor de boeg hebben. Dat hebben ze alvast gepoint.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar in het zuidoosten kan het richting 30 graden worden. Maar bij ons aan de kust gewoon 2,23, toch? Of
0: heb ik bij ons valt het als goed nog mee. Maar als goed inderdaad komt er dus echt 28, 29 wordt voorspeld in het diepste krochten van Limburg. Bij ons wordt het gewoon heerlijk nazomeren. Maar dat inderdaad eind september, terwijl iedereen met 3 oktober in het hoofd zit.
1: Ik heb dus even zitten kijken, want je kan bij het KNMI kan je de weerplein bekijken. Dan kan je zien welke dagen het warmst is geweest en zo. En het was dus op 3 oktober 1983 of zo.
0: Oh, okay.
1: Was het iets van 6, 27 graden. Dus op zich, een record hebben we nog lang niet in zicht. Dus het kan nog heter.
0: Het kan nog en de komende dagen is het in ieder geval lekker. Dus geniet er goed van.
1: Er waren demonstraties afgelopen weekend, onder meer in Amsterdam. Er waren wat duizenden mensen bij elkaar. Vanwege Stop de Oorlog Akkoord. En in Leiden was er ook een demonstratie voor Palestina. Zaterdag hebben mensen wel weer. Zaterdag en zondag, het afgelopen weekend, mensen in het land wel weer gedemonstreerd. Tegen van alles en nog wat.
0: Is dat allemaal nog een beetje vreedzaam verlopen of zijn er grote rellen geweest?
1: Nou, in Leiden is wel een tegendemonstratie verboden door de burgemeester. Het heeft er wel voor gezorgd dat het rustig bleef in ieder geval. Dus dat is goed nieuws.
0: Ja, want hoe werkt dat met als iemand een demonstratie aanvraagt? Dan komt er bijna altijd een soort van tegendemonstratie, wordt dan ook aangevraagd, toch?
1: Nou ja, dat lijkt wel een beetje. Het ligt eraan waar je voor demonstreert.
0: Lijkt een beetje het automatisme tegenwoordig. Nou, die is dus op het laatste moment eigenlijk afgekeurd.
1: Ja, verboden door de burgemeester. Dat gebeurt niet zo vaak, maar. Meestal wordt het dan ontbonden of zo, maar van tevoren verboden. Dus dat is een zwaar middel, maar dat heeft de burgemeester denk ik wel goed gedaan.
0: Ja, want sommige van demonstraties waren zo gewelddadig. En het zijn bijna pestgedragingen. Nou, pestgedragingen, daar zijn ze in Zuid-Korea nou helemaal klaar mee. Want je wordt dan gewoon geweerd van de universiteit, begreep ik.
1: Ja, want wie zich in Zuid-Korea flink schuldig heeft gemaakt aan pesten, wordt steeds vaker van de universiteit later dan geweerd. Al jaren kampt het land met een pestepidemie. En dan niet de ziekte, maar het gedrag.
0: Nee, dat zou
1: die soms zeer gewelddadige vormen aanneemt. Dat neemt maar niet af. Dus hebben ze nu gezegd, nou, dan ga je toch maar lekker niet naar de universiteit. Dus op zich krijg je een leerlingendossier en die is voor de rest van je leven. En aan de ene kant denk ik, en aan de andere kant denk ik,
0: Ja, wat nou als jij vroeger, weet je, je bent soort van, je hebt niet een heel veilig thuis gehad. Je bent daarom een beetje in een pestkopje geworden omdat je heen ging slaan op school, fysiek en mentaal. En dan mag je nooit naar de unie als je, stel je hebt Jezus gevonden, het komt allemaal goed.
1: Ja, maar het kan ook later in je leven nog gevolgen hebben. Als je bijvoorbeeld een baan bij bijvoorbeeld de overheid zou willen of zo. En dat leerlingendossier bestaat nog steeds.
0: Ja, krijg je geen VOG'tje.
1: Ja, in principe hebben wij in Nederland ongeveer hetzelfde. Alleen dan moet je dan wel iets strafbaars hebben gedaan en niet bijvoorbeeld gepest hebben of zo.
0: Ja, gelukkig zijn er wel gradaties hoor. Inderdaad, je kan 9 gradaties. En ja, de 9e is dus meteen van school gestuurd worden vanwege ernstig geweldincident. En de eerste is inderdaad pestvrij.
1: Hoe meer de overheid bijhoudt van jou, hoe minder vrij een land wordt.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is gewoon 1-op-1. Kan je dat met elkaar vergelijken.
0: Oh ja.
1: Als je een heel vrij land hebt, dan is het vaak. Dan heb je wat meer democratie. En dan wordt het wat. Ja, dat is gewoon lastig.
0: Nou, niet pesten, dan kom je ook niet op een lijstje te staan.
1: En vorig jaar moesten naar schatting 124.000 mensen van 65 jaar of ouder naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis vanwege een val. Het gros van hen liep zwaar letsel op. Dat was een jaar eerder, waren dat er iets minder. Daar zit best wel een stijging in, dus er komt nu een soort actieweek.
0: Een actieweek tegen vallen?
1: Tegen vallen, ja, gewoon een preventieweek. Hoe zorg je ervoor dat dat je niet valt? Of welke tips en tricks zijn er?
0: Ja, we hebben hier ook als mensen gesproken die soort van cursussen gaven. Ja. Van hoe kun je je voorbereiden?
1: Een soort valpreventie.
0: Ja, welke oefeningen moet je fysiek doen om een beetje in shape te blijven? Ja. Maar ook wat moet je doen als je toch merkt dat je je balans verliest?
1: Ja, nou ja, dat. En het is, je kan op iets heel lulligs kan je gewoon vallen en iets breken. Heel simpel. Nou, ik hoef je niet eens oud voor te zijn.
0: Ik ben 34 en ik ben op mijn bek gegaan met de fiets en loop nog steeds mank. Dus dat kan gebeuren.
1: Als je net even een draai of een dingetje, dan breek je gewoon wat. Heel simpel.
0: En dan, Mark, doe jij nou wel eens een powerbank meenemen in een vliegtuig?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik ga ook zo niet zo van met een vliegtuig. Maar ik zou ook geen powerbank. Ik heb gewoon een oplader bij me.
0: Ja, ik ben ook zo'n powerbank.
1: Ik heb echt hier een tas en er zit echt ik weet niet waar mijn tas is daar. Echt, er zitten echt 4-5 opladers in, dus komt goed.
0: Oké, nee, ik heb wel vaak een powerbank bij me. Er zitten alle kabeltjes in, dus noem mij maar Camille Eurlings. En ik hoop alleen niet dat hij van mij ook in de fik vliegt, want het was weer raak.
1: Ja, passagiers van de Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon zijn al in Lyon geland vanwege een brandende powerbank. Dat gebeurde zaterdagavond. Vliegtuig ging richting Portugal toen er opeens brand was. Nou, bemanningsleden hebben die powerbank opgeborgen in een speciale tas die hiervoor geschikt is. Dat vind ik wel briljant, dat ze dus al tegenwoordig dus powerbanks, tassen hebben.
0: Speciale
1: anti-ontploffings. Ja.
0: Zo'n bom in je tas ook, weet je, zo'n man met zo'n moeilijk pak om je powerbanks in te nemen.
1: Ik weet niet of dat zou kunnen.
0: Lijkt me wel vet.
1: En de Ketel Meerlaan in Leiden is van 5 tot en met 30 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege werkzaamheden rond de parkeergarage. Hou daar even rekening mee. Heeft dat voor jou nog gevolgen, Merenwijk-bewoner?
0: Nee, ik ga daar dan niet met de auto langs. Want ik ga dan zwaar die rondweg, die atoombomvorm, die rij ik altijd als ik met de auto moet.
1: Ja,
0: want dit gaat om het horizontale stukje weg, zeg maar, onder het winkelcentrum. Dus het winkelcentrum.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar wordt het dan, even gelegd. Maar dus die andere meerlanen die dus rondom de wijk gaan, in die soort van paddenstoelvorm, die blijven als goed gewoon lekker actief.
1: Mooi. En in Zoeterwoude moet meer aandacht komen voor de landelijke community smartphone-vrij opgroeien. Dat betoogde CDA-raadslid Max van Meel donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Hij werd onlangs benaderd door 4 ouders die zich in Zoeterwoude inzetten om het initiatief meer bekendheid te geven. En 86 ouders van het dorp hebben zich aangesloten bij de community inmiddels.
0: Dus goed nieuws.
1: Ja. Ja,
0: en dan dus er wordt ook niet eens echt iets officieels gedaan, want het wordt gewoon, de draagvlak is er al vanuit de mensen zelf.
1: Ja.
0: Makkelijk als de politiek toch niet nodig is.
1: Vandaag in de ochtendshow. Afgelopen weekend was het Burendag. En ook in Zoeterwoude werd dat gevierd. En uiteraard waren we erbij. Dus daar hebben we een reportage van. En straks hoor je hoe het is afgelopen tijdens de lokale media awards. Waarin deze show, de ochtendshow, de nominatie in de wacht had gesleept. Hebben we gewonnen? Ja of nee? Dat hoor je zo meteen.
0: Oeh, spannend. Dat hoor je na Michael Jackson en na Jonas Blum in My Life. Edge of Desire.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: twee van de allergrootste in de afkortingenwereld. MJ en JT, love never felt so good.
1: Heb jij zaterdagmiddag nog wat leuks gedaan, Gavin?
0: Ja, ik was zaterdagmiddag naar de lokale Media Awards in Hillywood.
1: Oh, wat leuk, jij.
0: Ja, ik heb daar naast jou gezeten.
1: Ja, dat klopt. Zaterdag werden die awards uitgereikt, de lokale Media Awards. Uit zo'n 200 inzendingen werd namelijk deze show, de Centraal Plus Ochtendshow. Dus als je aan het luisteren of aan het kijken bent, dan weet je zeker dat je smaak hebt. Genomineerd in de categorie audio. Voordat we vertellen of we hebben gewonnen of niet, juryvoorzitter Thomas van Groningen legt uit hoe die nominatie tot stand kwam.
2: Nou, omdat het best opvalt als een lokale omroep een dagelijkse ochtendshow heeft. En we zijn dat van de grote zenders in Hilversum gewend, dat iedere ochtend gewoon iemand zit. En die rijdt ook in een dure auto. Maar bij de meeste lokale omroepen, 's ochtends, is dat niet zo. Is er non-stop muziek te horen of zijn er programma's te horen die dan weken van tevoren zijn opgenomen. Dat je live iedere ochtend het nieuws van de dag uit die regio brengt op een lokale omroep. Dat is qua ambitie al een nominatie waard. En daarnaast, het programma brengt ook enige sfeer, gezelligheid en heeft ook echt wel een bepaalde radiokwaliteit. Nou, en daarom verdient dit zeker een nominatie in de categorie audio.
3: Heb jij jurylid geweest ook in een andere categorie? Hoe moeilijk was het om een winnaar te kiezen?
2: Dat was ontzettend moeilijk. Dat is echt, want we hadden bij audio hadden we op een gegeven moment hadden we drie genomineerden. Uiteindelijk is een podcast met de winst van doorgegaan, een Amsterdamse podcast. Zal ik je niet mee vermoeien. Maar dat was best wel moeilijk. En uiteindelijk heeft het verschil gemaakt dat die podcast echt een bepaalde emotie teweeg bracht bij de mensen die ernaar luisterden. Maar het verschil was echt miniem. Dus het had iedereen al bijna kunnen winnen, zou je zeggen. Misschien is dat niet iets wat je wil horen, maar het was echt zo. Het was echt wel een pittig juryberaad, ja.
3: Is meedoen belangrijker dan winnen?
2: Meedoen is zeker belangrijker dan winnen, ja. Nou ja, en ik vind de nominatie moet eigenlijk ook al een beetje in een soort van eer zijn. Dan zo zie ik dat zelf wel. Omdat je, ja, als je genomineerd wordt voor zo'n award, ja, dat bedoel, er zijn heel veel lokale omroepen in het land. Dus als je daar bij die laatste drie zit, in de categorie audio, nou, dan moet je vieren, groots! Maasje champagne.
1: Ja, Thomas van Groningen dus als juryvoorzitter. En ik heb hier bij me de nominatie.
0: Dus de uiteindelijke award voor ons dus. Dit is het maximum wat we hebben bereikt.
1: Ja, we hebben inderdaad een blaadje gekregen. De nominatie Centraal Plus, nominatie Audio Centraal Plus, de ochtendshow.
0: Met een heel mooi gouden lijstje. Het, ja. Het is wel gewoon mooi. Hoor.
1: En patat, twee hamburgers, cola, nog een cola. En een dubbele espresso heb ik nog genomen.
0: Ja, het mogen duidelijk zijn dat we hem dus niet hebben gewonnen. Nee, nee. Helaas hebben we niet gewonnen. En dan is het natuurlijk wel een beetje de dooddoener van meedoen is belangrijker dan winnen. Ja. Dat zeggen ze ook nooit tegen de winnaar. Nou, dan weet je het ook alweer.
1: Ja. Maar ze hadden ook gewoon eens kunnen zeggen, jullie hebben allemaal gewonnen. Allemaal winnaars.
0: Jullie zijn allemaal winnaars in mijn ogen.
1: Maar zonder dol, het is natuurlijk. Ik vond het best lastig, want we waren dus inderdaad tegenover een podcast en nog iets anders. Ik weet niet eens meer wat die derde was.
0: Een politieke podcast.
1: Oh ja.
0: Dus eentje is een soort podcast. Van podcast met een heel voor heel
1: maar dit is live. Dit is gewoon improviseren. Wij waren een radioshow. Dit is pew. Ja, als we dit programma helemaal van tevoren gaan voorbereiden en doen en opnemen, kunnen we ook winnen.
0: Nee, ik denk niet dat het zo makkelijk is. Nee? Gelukkig waren er ook allemaal lovende woorden van mensen die van de radiomakers in de jury die zeiden van ja, radiomaken is toch wel ons voorliefde. Vinden we erg leuk. Dus we hebben wel wat schijncomplimenten gekregen omdat we natuurlijk de prijs niet gingen winnen.
1: En ons voorzitter Ino Kooijmans, die blijft ook trots op onze nominatie.
4: Zeker trots. Kijk, winnen was nog net iets leuker geweest natuurlijk. Maar we zijn heel erg trots dat we sowieso genomineerd zijn. Uit 200 inzendingen. Dat is gewoon echt top. En als je ziet inderdaad de kwaliteit van die inzendingen, dan mogen we super trots zijn dat we genomineerd zijn.
3: Ja. Wat betekent deze nominatie voor de omroep?
4: Nou, het is een ongelooflijke opsteker voor de hele omroep. We zijn een half jaar geleden zijn we verder doorgegaan met de professionalisering. Omdat we inderdaad de subsidie van het stimuleringsfonds hebben gekregen. En we zijn met die ochtendshow kunnen beginnen. Vanaf het begin al een daverend succes eigenlijk. Omdat die zeer goed aangeslagen is. Veel bezoekers krijgen we. Heel veel extra traffic op de media enzovoort. Het is een feit dat we die nominatie hebben gekregen. Is een beloning denk ik voor het harde werken van het hele team. Van Mark en Rabin natuurlijk. Maar ook zeker ook voor de hele redactie die alles voorbereidt. Iedereen die zeg maar, bezoekers organiseert. Het heeft een geweldige boost gegeven aan de hele omroepen, denk ik.
1: En op de achtergrond hoorde je de uitvaartsklok inmiddels luiden
0: van onze show. Inderdaad, de ambities van onze show was de uitvaart was meteen daarna.
1: Ja, ja. We hoorden onze voorzitter Ino Kooijmans. Heb jij ook jeuken, Rabin?
0: Waarvan?
1: Nou, een beetje jeuk, een beetje bij je achterste. Dat zijn al die veren die in onze race zijn gestoken.
0: Kietelen een beetje.
1: Nee, dat ik waren ben gewoon een soort Gerard Joling met van die veren zo.
0: Nee. Het waren allemaal lieve complimentjes om ons een beetje een hart onder de riem te steken.
1: Ja, nee, maar volgend jaar gaan we gewoon weer dit programma insturen.
0: Het was überhaupt een leuke middag. En,
1: maar ik vond het oprecht leuk.
0: Het was een mooie show. Er was nog, een soort van een pop-up a cappella koor. Ja,
1: hier zijn ze.
0: Wat Feeling Good ging doen. Maar die waren dus verstopt in het publiek. En dus voor me zat dus een meneer die dat ging doen. En achter me zat een mevrouw die dat ging doen.
1: Ja, die waren... Ja.
0: Had ik dus helemaal niet door. Want toen begon dus Feeling Good. Dus ik begon... Boom, boom, boom.
1: Hij zei ook, alleen zij hadden wel een microfoon.
0: Keihard mee te brullen. Dus ik zat in die arme muzikant zijn oor te brommen. Terwijl die gewoon in tune probeert te zingen. Dus mijn excuses. Mijn excuses. Dus over muziek zingen, laten we dat maar niet doen. Laten we maar gewoon plaatjes draaien. Want dat kunnen we wel goed op de radio.
1: We hebben een nieuwe plustrack.
0: Dat is een nieuwe plustrack. Die komt van heel ver weg. Komt uit Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Dus of je nou wil of wel, het is niet van om de hoek. De track is New Track van Rosé.
5: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Honink.
2: Honderden mensen hebben zaterdagmiddag in het centrum van Leiden meegedaan aan een landelijke mars voor Palestina. De demonstranten verzamelden zich om 2 uur op de Lammermarkt en liepen daarna een route door de binnenstad. Met het protest vroegen de deelnemers aandacht voor de banden die organisaties en universiteiten met Israël onderhouden. De politie was met veel agenten aanwezig. Ook was er een tegendemonstratie aangekondigd.

0: kraan worden damwanden rond de parkeergarage verwijderd. Daarna wordt de bestrating van de Ketelmeerlaan hersteld. De gemeente test tegelijk verschillende soorten wegverharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En dan nog het weer, zon en wolken. Mogelijk hier en daar een lichte bui. En die zal misschien al tussen 8 en 9 alweer zijn intrede kunnen doen. Precies wanneer je op de fiets zit natuurlijk. En er staat een matige wind uit het noordoosten. In de regio wordt het wel lekker rond de 22 graden vandaag.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Er staan er 2 files in de regio. Op de A4 een vrij lange Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarensveen. 18 minuten vertraging, 15 kilometer file. De laatste alweer de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. 4 kilometer, 5 minuten vertraging.
1: En dit is Temper City met Self Aware.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en even Big Sean met Feels.
1: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En we gaan het even hebben over de politiek in Leiden. Want als een van de laatste gemeenten in het hele land is er ook witte rook in Leiden. Het coalitieakkoord is rond en ook de wethouders zijn gepresenteerd. Nou, dat gebeurde dus vrijdagochtend om 10:00 werd het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. Dat gebeurde bij BPC in de Stevenshof. Nou, het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdelhak Yamoumi, Priscilia van Noord, Maarten de Krom, Julie Sterpstra, Elianne Wijnands en Pieter Krol. De wethouders gaan samen met burgemeester Peter Heikoop aan de slag in het nieuwe college voor de Sleutelstad.
0: Ik herken een hele hoop namen, maar volgens mij niet alles. Kan dat kloppen?
1: Ik zit even te kijken. Emma van Bree, was fractievoorzitter, nu wethouder. Abdelhak Yamoumi was al wethouder. Priscilia van Noord was wethouder. Maarten de Krom namens de VVD. Julie Sterpstra was al wethouder namens het CDA. Elianne Wijnands was raadslid voor Studenten voor Leiden. Is nu dus wethouder. En Pieter Krol is namens de ChristenUnie voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie.
0: Ja, oké. Nee, dan had ik nog blij dat ik nog een beetje bereid had. Ja. Het is uiteindelijk ook het bestuur van mijn stad. Dus dan moet ik toch een beetje op de hoogte zijn.
1: Exact. En de presentatie was dus afgelopen vrijdag bij BPC. En Anita Janssen was er voor de omroep bij.
2: Woningen en nog eens woningen. Tot 2040 wil de nieuwe coalitie 11.400 woningen realiseren. Ook moeten er 2.000 extra studentenkamers bij komen.
3: Maar daarnaast willen we ook kijken naar manieren om creatief om te gaan met de woonruimte die we al hebben. Bijvoorbeeld door woningdelen makkelijker te maken met verkamering, hospita verhuur. En te kijken, ja, hoe kunnen we nog meer de ruimte die we al hebben zo goed mogelijk benutten.
2: Maar de wensenlijst is langer. Meer verkeersveiligheid, extra handhaving, investeringen in het klimaat. Ook gaat er 2,5 miljoen euro extra naar de aanpak van daklozen.
4: We hebben in de Leidse regio bijna 700 dak- en thuislozen. Ja, deze coalitie legt nu echt de ambitie neer dat we daar heel hard werk van gaan maken. Dat we die mensen weer een dak boven hun hoofd gaan geven.
5: We zetten in op sterke buurten, op verenigingen en op het versterken van het weefsel van onze stad.
2: Emma van Bree van Pro krijgt financiën. En die moet dus mede bewaken of die optelsom ook klopt.
6: We gaan goed kijken hoe we de reserves die we hebben bijvoorbeeld in kunnen zetten. Dat is gewoon geld wat stilstaat en dat is best wel zonde.
7: We zien ook dat we niet altijd alles op tijd voor elkaar krijgen. En er blijft veel geld op de plank liggen. En we gaan ook kijken welke plannen moeten echt nu. Of kunnen die ook later? Of kunnen die ook misschien een tandje minder?
2: Tegelijk komen er geen nieuwe gebieden met betaald parkeren. En zegt de coalitie dat de OZB, parkeertarieven en de toeristenbelasting niet extra omhoog hoeven. De koers is daarmee duidelijk. Veel investeren, maar beter kiezen wanneer en waaraan. Welke bestaande projecten daardoor precies later, kleiner of helemaal niet doorgaan, is bij de presentatie nog niet concreet gemaakt.
1: Ja, het is meer, dat is altijd bij presentatie van een beleidsrapport van kijk eens wat we allemaal fantastisch gaan doen. Maar de kritische noten volgen daarna. Want als je dus niet de belastingen gaat verhogen, er komen niet meer inkomsten. Maar je gaat wel meer doen. Beetje lastig. Ik wil ook een grotere auto rijden.
0: En uiteindelijk is dat toch ook gewoon een beetje de politiek. Want we schreeuwen eerst met z'n allen als partij dan.
8: Wonen!
0: Iedere dag is er gratis pizza en friet bij de lunch. Of patat, whatever je wil. En we doen geen frietsaus, maar echte mayonaise. Ja. En dan uiteindelijk is daar, ja, dat wat krijg je dan verkozen. En dan moet je echt een plan gaan maken. En dan, oh, dat is eigenlijk ongezond, dat kunnen we eigenlijk niet rondbreien. Dus het is één keer in de week pizza, maar je moet er wel voor betalen.
1: Ja. En dan komen alle pizzabakkers uit Brabant bij jou.
0: Ja, Noord-Limburg, technisch gezien, ja, klopt inderdaad.
1: Noord-Limburg. Een nieuwe coalitie dus in Leiden gepresenteerd. En op onze website centraalplus.nl kan je daar wat meer over lezen. Geen uitbreiding betaald parkeren. Of woningen, meer woningen. Woningen, nog meer woningen.
0: Woningen.
1: Bouwen.
0: Ja, en als het nog niet helemaal duidelijk is, nou, het wordt steeds duidelijker. En anders lees je het eventjes terug bij ons op de website centraalplus.nl. En als het allemaal goed gaat, dan hoef je het ook niet te fixen. Daar heeft Nate Smith een liedje over gemaakt. Fix that what you didn't break.

0: Niet alles hoef je te fixen als je het niet zelf hebt gedaan. Toch doet Nate Smith het voor je. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met Burendag. Afgelopen zaterdag was dat. Heb jij nog iets met Burendag gedaan?
1: Nee, ik was jouw buurman in een stoeltje in Hilversum.
0: Dat klopt.
1: Ik was er dus verder. Eigenlijk was het niet zoveel thuis in mijn buurt op Burendag.
0: Nee. Nou, helaas. Ja, ik ook niet hoor. Nee, ja, heel eerlijk. Nee, ja, geen idee. Maar het was dus zaterdag wel gewoon Burendag in de rest van het land. En in Zoeterwoude was dat ook. Maar daar hadden ze bedacht, we gaan even het een en ander combineren. Het moment werd namelijk aangegrepen om de prijs voor de mooist versierde straat tijdens de viering van 750 jaar Zoeterwoude uit te reiken. En verslaggever Robert Beursen was daarbij en sprak toch wel een soort bekende buur.
2: Wethouder Veldhuizen, het is druk in Zoeterwoude en dat ook nog eens op Burendag. Wat is er allemaal aan de hand?
3: Ja, dat is toch fantastisch. Nou, we staan hier aan de, als ik het goed zeg, de Dr. Kortmanstraat. Hè? En nou, we staan hier vandaag omdat er heel veel moeite is gedaan om tijdens de festiviteiten die we de afgelopen tijd gehad hebben, om met een mooie uitstraling alle vlaggen hieruit te hangen. En nou, dat vonden wij zo bijzonder dat we hier met het comité Zoeterwoude 750 jaar een attentie uitreiken en trakteren op koffie.
2: En het is een groot succes. Volgens mij zijn alle bewoners er. Is Burendag belangrijk in een dorp als Zoeterwoude waar iedereen elkaar toch eigenlijk al kent?
3: Ja, je zou zeggen ja, maar ook weer nee. Want volgens mij is het in een dorp als Zoeterwoude niet zo heel bijzonder dat je met elkaar een bakkie doet regelmatig. Dat is in de grotere steden, denk ik, wel eens anders. En dan snap ik de noodzaak van Burendag ook wat beter. Het is altijd goed om Burendag te houden natuurlijk. Maar volgens mij zijn we daar in Zoeterwoude redelijk goed in.
2: Het comité komt vandaag niet met lege handen.
3: Nee, zeker niet. Het comité heeft een hele mooie mok laten bedrukken. Met een foto daarop van de appartementen met de vlaggen. En als wethouder rij ik hier iedere dag langs. En ik geniet daarvan dat het zo eenduidig uitstraling. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Wethouder Edwin Veldhuizen bij Burendag in Zoeterwoude. Dus bij de uitreiking van de mooiste straat.
1: Hij heeft daar wel een puntje trouwens hoor.
0: 750 jaar Zoeterwoude.
1: Wat voor puntje? Ja, sorry. Dat in de grotere steden minder koffie wordt gedronken met de buren. Ja. Ik heb letterlijk inderdaad één keer in mijn buurtje waar ik nu al 4 jaar woon, ja, één keer de buurvrouw uitgenodigd voor een glaasje wijn uiteraard. En die is toen ook echt, denk ik, 3 weken daarna verhuisd.
0: Dus al heeft buurman? Wat doet u nu?
1: Nee. Nee, het was een hele statige dame op iets hogere leeftijd dan die van mij.
0: Oké, en maar ze is verhuisd?
1: Ja.
0: Door jou?
1: Nou, ik weet niet of wat er maar mee te maken heeft. Of het nou causaal is of dat het een beetje aanverwant is. Maar het nodigde me niet. Ik kreeg niet gelijk het enthousiasme om het vaker te doen.
0: Terwijl op het moment dat de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt, we dus aangewezen zijn op elkaar. En de overheid allemaal druk bezig is om noodsteunpunten te gaan inrichten. Maar ja, de stroom valt uit of het water valt uit of whatever. Dan ben je toch echt, moet je dan toch echt als buurtje het samen redden.
1: Ja, en wie weet jaag ik ze dan ook weer weg. Tegen die tijd. Ik heb tot nu toe een 100% slagingspercentage van drinken met de buren en die gaan er vandoor.
0: Ja, dat is ook. Ja. Maar als. Ja. Ga niet bij Rabin drinken. Hou het in.
1: Nee, precies.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus met lekkere muziek van Chris Brown.
1: Ja, als jij je buren tegenkomt en die vragen: kom je een kopje koffie doen? Zeg dan gewoon 3 keer ja.

0: Gooi even een saluutje naar Major Lazer en DJ Snake met mooi Lean On, hoorde je hier op Centraal Plus.
1: Den Haag, de 1 seconde ronde.
0: En dan nu de 1 seconde ronde, het is iets voor achter, terwijl Mark een mega saluut gaf.
2: Ja.
0: Die zag niet aankomen.
2: Nee, wow. Schrok er gewoon van.
0: Prachtig militair verleden. Nee, de 1 seconde ronde, tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track die je gaat horen na achter. En wie weet je al welke dat is? Het is wel een jaren 80 bengertje, als ik me goed herinner.
2: Oh, daar ben ik wel goed in, denk ik.
0: Nou kijk, herken jij je, Mark?
2: Oh, ja.
0: Ja, die. Oh, maar ja, die is het. Ja. Ja, wat is ook weer de band? En hoe heet die ook weer? Weet je het?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, Oké, nog één keertje. Nog één keertje. Even luisteren.
2: Ja, ik weet alleen niet van wie.
0: Oké, nou dan heb je nog eventjes... wat is het? Dan geef je 5 minuutjes om over na te denken. En als jij het weet... heel makkelijk. Stuur een mailtje. Ochtendshow@centraalplus.nl met het goede antwoord. Naam van de band in dit geval en naam van het nummer.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
4: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
3: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 20 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Suurhofbrug. 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn voorlopig nog steeds dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer file. En de vertraging van ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: Alex Warren met zijn track Passenger hier op Centraal Plus in de ochtendshow. Oh, dat is eigenlijk helemaal het verkeerde geluidje. Ik doe gewoon lekker deze, weet je wat?
1: Doe maar helemaal opnieuw. Goedemorgen, Rabin. 8 uur geweest, hè, op deze maandag.
0: Ja, mocht je niet hebben gezien, ik zit een keertje op een ander plekje. Dus alles wat fout gaat, is mijn schuld vandaag, oké?
1: Dat is goed om te weten.
0: Ja, precies. Als er iets in de fik vliegt, dan is het allemaal mijn schuld.
1: Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje erbuiten. Nou, we beginnen even met het West-Nel-virus. Dat is niet een of andere ver weg show, maar inmiddels ook bij ons in de regio. Want in heel Europa lopen mensen het virus in eigen land op. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nel-virus vastgesteld. Heeft te maken met muggen. Want ja, als een mug jou steekt en die is besmet met het West-Nel-virus, dan heb jij het ook. En je kan er dus aan overlijden. En ik zat te denken, ja, boeien, ver weg, allemaal geen idee. Maar Zuid-Holland schijnt dus wel een beetje een hotspot te zijn. En ik ben vannacht helemaal lek gestoken.
0: Ja, in Nederland inderdaad is Zuid-Holland de hotspot. Het valt nog steeds mee, want het gaat om tientallen.
1: Ja, 44 besmettingen.
0: Ja, dus het zijn er veel te veel. Maar het is nou niet alvast een gigantische
1: epidemie. Nee, maar van de 44 besmette personen in Nederland zijn er 5 overleden.
0: Ja, dus dat is een veel te hoog slagingspercentage voor dat virus. Ja. Daar ben ik niet mee eens.
1: Ja. Nou, het West-Nel-virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door huissteekmuggen. Die kunnen het doorgeven aan vogels, mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. Ik krijg er een West-Nel-koorts van. En de meeste mensen met een infectie, 80% krijgt geen klachten. 19% krijgt griepklachten en 1% wordt ernstig ziek.
0: Nou, dat valt gelukkig nog wel mee. Dat is een beetje, dat is wel geruststellend.
1: Ja, maar alsnog zijn er dus ook heel veel mensen die wel besmet zijn, maar niet dat weten of zich niet laten testen. Dus die 44 is natuurlijk vele malen hoger. Maar ik ben dus vannacht helemaal lek gestoken.
0: Oké, nou blijf jij dan eventjes buiten zitten?
1: Nee, het is dus niet overdraagbaar.
0: Oh, ja,
1: tenzij ik als een mug. Nou, laat maar.
0: Wat zeg, ga je een slokje van mijn bloed nemen?
1: Goed idee. In het winkelcentrum De Kopermolen in Leiden vond zaterdag een kunstmarkt plaats. Dit ter afsluiting van de Kunstweek. Tijdens deze week werden verschillende kunstwerken van Leidse kunstenaars in de etalages geplaatst. Veel bezoekers kwamen er naar de Kopermolen toe. En bezoekers spraken met de kunstenaars en konden ook kunstwerken kopen. En taalvirtuozen opgelet. Het Groot Leidendorps Dictée komt weer terug.
0: Oh, vet.
1: Woensdag 4 november voor de 14e keer. Ja, ga je mee?
0: Nee, maar ik vind het altijd heel
1: goed. Je hebt nu gezegd vet, dus je gaat
0: ik kan
1: mee,
0: toch niet lezen of schrijven? Dat zeg ik je bijna iedere dag.
1: Maakt niet uit. De Volksuniversiteit Leiderdorp organiseert het Dictée samen met de gemeente. Deelnemers uit Leiderdorp en omgeving, dus ook voor Rabin, kunnen vanaf 8 uur hun kennis van de Nederlandse taal testen in de raadzaal van het gemeentehuis. 4 november dus. Roland de Bot gaat hem weer schrijven, taalkundig onderzoeker bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. En eerder op de dag is ook het scholieren Dictée. Je kan je aanmelden tot en met dinsdag 3 november bij de Volksuniversiteit Leiderdorp.
0: Dictée. D-I-C-K-T-H-E-E. Dictée.
1: En de pleintap toe vond afgelopen zaterdag plaats op de Garenmarkt in Leiden. Met een volle tribune en veel muziekkorps was het een geslaagde versie. Het was eigenlijk een van de eerste evenementen van Leidens Ontzet. Wat natuurlijk vrijdag en zaterdag gaat plaats hebben. En we waren erbij en we hebben het live uitgezonden in ons op televisie. Je kan het even terugkijken op onze website centraalplus.nl. De Pleintap Toe 2026.
0: We hebben echt veel te veel gemist die zaterdag om niet een award in handen te nemen.
1: Zeker.
0: Dat is echt jammer.
1: Moeten we dat nog even vertellen?
0: Nee, ja, dus de nominatie die we hebben gehad voor de beste audioproduct van de lokale omroep hebben we niet gewonnen.
1: En vorig jaar moesten er naar schatting 124.000 mensen van 65 jaar of ouder naar een spoedeisende hulp vanwege een val. Het gros van hen liep zwaar letsel op, blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Dus er komt nu een soort week tegen vallen of voor preventie.
0: Ja, en ik ben dus om mijn bek gegaan met fiets vorige maand.
1: Ouderen.
0: Nee, maar dus ik
1: zie er wel uit, maar
0: ja, ik ben wel grijzer dan ik zou willen. Maar uiteindelijk is het misschien wel een keertje handig om te leren te vallen. Misschien is 34 dat ik ben misschien wel een beetje enthousiast om dan al te beginnen. Maar stel dat je inderdaad in de 50 bent, hartstikke vitaal, maar je hebt wel die lastige schouderblessure die je al 20 jaar hebt. Denk eens een keertje over na. Het is niet alleen maar voor extreem oude, moeilijk ter been mensen.
1: Nee, zo simpel is het.
0: Een beetje goede voorbereiding is al genoeg. Over voorbereiding gesproken, we moeten nog eventjes iets voorbereiden in de trant van de 1 seconde ronde.
1: Oh ja!
0: Want, we hebben er nog eentje.
1: Ja.
0: Eén keertje ga ik je die seconde laten horen. Mark, let goed op. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Miss you, gaat verder toch?
0: Ja, bijna. Dus weet je de titel nog?
1: Nee.
0: Nou, dan ga ik je vertellen.
1: Ja, graag.
0: De oplossing van de 1 seconde ronde van vandaag. Eerste dag van de week, maandag 28 september 2026. Een van de laatste maandagen die je gaat meemaken in de maand september.
1: 2026.
0: Is hard. Met de tranentrekker. Alone.
1: Alone?
0: Zit je alone in de auto? Schreeuw hem keihard mee. Niemand let op. Deze is voor jou.

0: Wat een dramatiek zo om 7:15 in de ochtend zo hier op Centraal Plus. Alone.
1: Ja, vind je het zo slecht?
0: Nee.
1: Wat wij doen? Of,
0: Nee. De track is gewoon zo dramatisch.
1: Welke was het? Hard Alone. Ja. Ik wist het. Ja, ik wist niet.
0: Geen maakt niet zoveel uit.
1: Nee, ja. We gaan even naar Leidendorp toe. Want dat is wel leuk. Het hele Leidendorpse veiligheidsdomein was zaterdag met meerdere voertuigen en personeel te vinden aan de laan van Berendrecht. Samen met alle veiligheidspartners hield de gemeente Leidendorp voor de eerste keer een veiligheidsdag. Uiteraard moest daar een verslaggever naartoe sturen. Dat was Paul Albers. Hij was er ook. En hij kwam eerst de burgemeester Tjarda Struik tegen. En hij vroeg haar naar het doel van de dag.
2: Zoveel mogelijk mensen een kijkje geven achter al die partijen die ervoor zorgen dat Leidendorp veilig is en blijft. En we kennen natuurlijk wel de verhalen van nou, de politie doet dit en dat. Maar je kent het gezicht niet, je kent het verhaal er niet achter. En dat is gewoon heel belangrijk om die werelden dichter bij elkaar te brengen.
3: Ook een manier om te laten zien, waar gaat het belastinggeld naartoe?
2: Nou, weet ik niet. Zo kijk ik er niet naar. Ik hoop andere mensen ook niet.
3: Ook een manier om nieuwe mensen te vinden?
2: Nou, dat is dus grappig, want dat was helemaal niet het eerste doel. Maar ik heb al een aantal kraampjes kwam ik langs en daar hadden mensen wel gesprekken daarover. Hoe kan ik stage lopen? Vanaf welke leeftijd kan dat? Dus het zou een mooie bijvangst zijn.
3: Tot slot, een cijfer voor de veiligheid in Leidendorp?
2: Ja, ik denk dat er altijd verbetering zit. Volgens mij is het ook goed om op die manier naar te kijken. Maar ik zou wel, 7,5. Ja.
1: Al dus burgemeester Tjarda Struik. En bij veiligheid wordt al snel gedacht aan hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance. Maar voordat die actie er is, voordat die in actie moeten komen, is er vaak iets te doen aan preventie. En dan kan Team Veiligheid van Inclusio Leidendorp een rol in spelen. Je hoort Marcel Lichtenberg van Team Veiligheid erover.
4: Wij hebben vaak contact met de wijkagenten of rechtstreeks met de gemeente of de huisartsen. Daar komen meldingen binnen van mensen die dan eenzaam zijn, hoardinggedrag vertonen of huiselijk geweld. En wij gaan dan vanuit Inclusio gaan we naar de mensen toe, gaan we in contact met de mensen om te kijken of zowel met slachtoffer als dader, om te kijken of we een zorgaanbieder in kunnen zetten die het gaat regelen daar, gaat monitoren.
3: Heel goed dat dit er natuurlijk is. Eigenlijk zou je hopen dat het in de buurt zelf wordt opgelost, maar dat is geen vanzelfsprekendheid meer misschien.
4: Nee, dat klopt. Maar bij ons kunnen ze dan wel gewoon een melding doen. En wij zeggen ook van, wij hebben een anonieme melding gekregen, wij komen even praten. Er zijn mensen die maken zich zorgen om u. Hoe gaat het met u? Kunnen we vanuit Inclusio u nog ergens bij ondersteunen? Is dat op financieel gebied of op zorggebied? Dat soort dingen.
1: Dat was Marcel Lichtenberg van Team Veiligheid van Inclusio.
0: En... Ja, van Inclusio.
1: Inclusio.
0: Inclusio kan ook nog wellicht.
1: Het of Vlaams. Cluzo.
0: Precies.
1: Zullen we die straks draaien?
0: Ik ga op zoek.
1: Ja, daar komen we wel. We spraken ook met Roy van Handhaving van de gemeente Leidendorp. Voor hem natuurlijk allereerste vraag of het nou leuk is om op zo'n veiligheidsdag te staan.
5: Ja, zeker hartstikke leuk om hier te zijn. Het is hartstikke druk. Hoop kinderen, hoop mensen die vragen hebben of dingen willen melden bij ons. Ja, dit is zeker een hele leuke afwisseling op het dagelijkse werk. Je spreekt toch even wat meer mensen.
3: Veel vragen ook, zei je. Wat voor vragen? Zijn er vragen die voor je uitspringen?
5: Er zijn toch wel heel veel mensen die dingen melden bij ons. Omtrent onregelmatigheden in de openbare ruimte. Dat is op zich goed.
3: Dit kan natuurlijk ook een mooie manier zijn om aan nieuwe collega's te komen. Dus krijg je daar nog vragen over van hoe word ik handhaver?
5: Nee, daar krijgen we op dit moment nog geen vragen over. En op dit moment hebben we ook geen vacatures openstaan. Maar wellicht in de toekomst.
1: Zo, hoppakee, duidelijk. Je bent niet wel. Je hoorde Roy van de Handhaving in een reportage van Paul Albers over voor de eerste keer de veiligheidsdag in Leidendorp was afgelopen zaterdag. Dus niet alleen de brandweer, de politie en de ambulance zo, maar dus ook Inclusio. En de handhaving en zo.
0: Iedereen een beetje leren kennen en dan dus hopelijk dat het ook bijdraagt aan een vermindering van die agressie tegen alle hulpverleners en iedereen die in het veiligheidsbestel zit.
1: Het is natuurlijk superleuk voor al die kinderen en zo dat je zo'n brandweerauto ziet en de handheving.
0: De handheving. Ja. We moeten een keertje weer eens even kijken of we koffie kunnen drinken met Michael, onze vriend van de show van de BOA's en dan? In Leiden. Ja, ga kijken hoe het met hem gaat.
1: Dan ziet hij dat ik je fout geparkeerd zou worden.
0: Oké, laten we hem niet doen. Straks Somje onderweg met Dark Before the Dawn. Maar eerst Kelly Clarkson met een liedje over de hartslag. The Heartbeat Song.
6: Centraal Plus. Meer voor jou. This is

0: Mark, je hebt een heel mooi matrozenoutfitje aan, maar heb je ook iets Canadees rockerigs om te dragen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou jammer, dan moeten we even kijken of ik een extra vestje voor je kan vinden hierachter. Het is namelijk tijd voor iets Canadees. Ja, lekker mee, Blair. Het is Canadees. Ja. En het is lekker grungy. Dus wederom, zit je nog in de auto? Blair deze mee. Dit is Ironic.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Honderden mensen hebben zaterdagmiddag in het centrum van Leiden meegedaan aan een landelijke mars voor Palestina. De demonstranten verzamelden zich om 2 uur op de Lammermarkt en liepen daarna een route door de binnenstad. Met het protest vroegen de deelnemers aandacht voor de banden die organisaties en universiteiten met Israël onderhouden. De politie was met veel agenten aanwezig. Ook was er een tegendemonstratie aangekondigd. Burgemeester Heikoop verbood die op het laatste moment vanwege een dreiging met geweld. De Palestina-demonstratie begon rustig. Omwonenden en andere belangstellenden hebben zaterdag een kijkje kunnen nemen in het asielzoekerscentrum in Oegstgeest.

0: En de socials.
1: En dan het weer. Zon en wolken gaan elkaar een beetje afwisselen. En vanaf de middag dus een stukje meer regen. Misschien dat je nu nog op de fiets of in de auto een klein miezertje meemaakt. Er zou iets over gaan, maar hier is nog droog. En er staat een matige wind uit het noordoosten. In de regio wordt het wel lekker warm. Een graadje of 22. Wauw.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. Files op de A4 en de A44 onder andere. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Roelofarensveen. 14 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Knooppunt Hoevelied. 13 minuten. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. 3 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort. 4 minuten. En de laatste, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude tussen Knooppunt Ommerdijk en Knooppunt Hoevelied. 5 minuten vertraging.
1: Hou je veilig.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Oh my god, dat denk ik iedere ochtend als ik Mark Wonnik hier zie.
1: Oh
0: van,
1: my god.
0: Oh my god, is het Mark Wonnik? En dan denk ik, oh ja, wacht. Ik maak iedere dag een programma met deze man.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
3: Hoppakee, en die luidt deze week. PFAS is aangetroffen in het drinkwater. Maar volgens deskundigen is het water nog steeds veilig om te drinken. Maar wat doe jij? Drie mogelijkheden. Ik drink het gewoon, geen zorgen. Ik twijfel en wil meer duidelijkheid. Of ik drink voorlopig liever geen kraanwater. We hebben al een tussenuitslag. En die vind ik eigenlijk wel heel fijn.
0: Want?
3: Nee, want ik had dus wel verwacht dat heel veel mensen hadden gezegd, nou, ik drink dan wel geen kraanwater en ik ga, weet ik veel, aan het bier of zo de hele dag. Of aan de frisdrank of flessenwater. Maar slechts 14% zegt, ik drink voorlopig liever geen drinkwater. En 65% zegt, ik drink het gewoon geen zorgen. En 22% zegt, ik twijfel om wil eerst meer duidelijkheid. Dus de overgrote meerderheid drinkt dus gewoon nog steeds kraanwater. Fijn.
0: En wat doe jij dan?
3: Kraanwater.
0: Gewoon kraanwater drinken?
3: Ja, en ik ben dan ook nog wel zo iemand die dan niet een glas pakt, maar gewoon ondersteboven onder de kraan hangt.
0: Oh!
3: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
3: Ja, doe jij dat wel? Gewoon zo?
0: Nee, ik heb thuis één zo'n beker.
3: Ja?
0: En daar drink ik altijd alles uit.
3: Er zit inmiddels zo'n kooklaag in.
0: Nee, die, echt iedere week ga ik die dan schoonmaken, want anders gaat het niet goed.
3: Maar dat per week. Ja. Oké, okay, top man.
0: Het is mijn beker, want dat helpt ook dat niemand eraan wil zitten.
3: Nee, dat snap ik.
0: Nee, ik ben ook een hele saaie drinker wat dat betreft. Echt heel veel kraanwater. En af en toe in het weekend doe ik een keertje gek. En dan doe ik een colaatje zero. Een colaatje zero, helemaal gek. Nee, ik drink ook gewoon.
3: Ik zit veel aan de koffie, dat wordt ook gezet met kraanwater.
0: Ja.
3: Gewoon kraanwater, gewoon uit kraan. Nu moet ik wel zeggen dat het water bijvoorbeeld hier in Leiderdorp anders smaakt als bij mij thuis. Maar dat is een ander drinkwaterleverancier. Dat is echt een ding.
0: Ja, ik hoor ook mensen wel eens praten over op hun werkplek smaakt het toch een beetje naar chloor. Ik merk het eigenlijk allemaal niet zo goed. Misschien moet ik een keertje een wijnconnoisseurcursus gaan doen.
3: een kraanwatertest.
0: Nou, tot die tijd, iedereen bij ons in de buurt bijna drinkt gewoon nog lekker uit het kraantje.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En straks komt Rob een bokkenloopje doen. Of althans, een klein voorbeeld.

0: Impala met Dracula.
1: Het is de Centra Plus ochtendshow.
2: Leiden Roadrunners Club organiseert de Bokkenloop. Een sportieve najaarsloop voor 5 en 10 kilometer. Dat gaat allemaal plaatsvinden op 24 oktober. Begint rond een uur of 3 à 4, zodat iedereen net binnen is als de schemering inzet. Nou, we gaan het er even over hebben met Rob van Heijster. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De Bokkenloop. Eerst even over die naam. Ja. Ik moet denken aan bier.
3: Ja.
2: Herfst.
0: Mannelijke geiten.
2: Mannelijke geiten.
3: Oh. Ja, ja, ja, ook.
2: Missen we nog wat?
3: Ja. Heerlijke bokworsten.
0: Oh ja.
3: Lekkere bokworsten.
0: Ja, wat is een bokworst ook weer anders dan gewoon... Wat anders dan een bokworst dan een worst?
3: Ja, ik ben geen worst.
0: Hij is geen worstenman.
3: Nee. Wat staat voor blik? Bokworst. En dat gaat dan tussen zo'n heerlijk broodje. Geen zuurkool, want dan is het weer wat anders. En dat krijg je dan na afloop.
2: Maar dan ga je dus eerst 5 of 10 kilometer wandelen of hardlopen. En dan daarna ga je het weer aan eten.
3: Ja,
2: ja, ja. Dat is een beetje bij.
3: Het is ook het is sportief en het is gezellig. En dan zeggen we, jongens, avondschemering, een vuurtje erbij, schanskorfje, lekker aansteken. En dan sta je daar met zo'n... Je hebt trek gekregen van dat hardlopen.
2: Ja.
3: Broodje bokworst. En het is gezellig. Nou, wat pak je dan bij? Een heerlijk bokbiertje. Dus ja, kijk. En dan ontflauwt zich de avond, om het zo maar te zeggen.
2: Maar het is wel een combi-deal, hè? Je moet wel 5 of 10 kilometer...
3: Ja. Ik denk, als ze zouden zeggen, je kunt ook zonder lopen komen, dan hadden we 1000 man. Maar...
2: Ja, het is wel echt voor de wandelaars en hardlopers. Hey, 5 en 10 kilometer, voor wie zijn die geschikt?
3: Voor iedereen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Jij denkt dat ik 5 kilometer kan hardlopen?
3: Dat denk ik wel.
0: Ja. Dit duurde te lang. En er werd ook iets te hoog, omhoog omlaag gekeken. Inschatten deze man.
3: Nee, ik denk als je echt nooit hardloopt, maar dan is het natuurlijk moeilijk. Maar
2: ja.
3: En dan zou ik het ook niet aanraden. Maar gewoon voor iemand die een beetje getraind is
2: een fun loop.
3: En hardloopt. Is 5, is heel makkelijk.
2: Ja, ja. En dan daarna gezellig met z'n allen de bokworst en de bier en gewoon een gezellige avond.
3: Ja.
2: Het is 24 oktober. Het begint een beetje in de middag, zodat iedereen een beetje voor de schemering dan binnen is.
3: Ja.
2: Maar voor wie is dit? Is dit dan alleen voor leden of mag iedereen welkom?
3: Iedereen is welkom. Dus als je denkt, oh, dat lijkt me ontzettend leuk. Gewoon komen en dan zie je hoe het er bij ons aan toe gaat. Het is gewoon, een funloop voor eigenlijk voor heel Leiden en omgeving.
2: Ja, uiteindelijk is het doel dat jullie natuurlijk meer leden krijgen.
3: Het doel is eigenlijk om mensen aan het lopen te krijgen. En soms
2: bij jullie.
3: Doen ze dat bij ons. Dat is zeker niet verboden. Maar als mensen gewoon voor zichzelf meer gaan lopen. En, nieuwe kennis opdoen. Omdat ze gezellig staan te kletsen met iemand met dat bokbiertje. Ja, dat is eigenlijk ook het doel. Het doel van de vereniging is natuurlijk mensen... bij elkaar brengen.
0: Verenigen.
3: En sport krijgen, ja.
0: Ja. En jij doet het ook, jullie doen ook wel vaker. Jullie hebben wel vaker een soort van themaloopje.
3: Ja.
0: Dat je eigenlijk eerst eventjes moet afzien en daarna word je gelijk beloond.
3: Ja, ja.
0: Toch?
3: Ja, ja. Nee, dat is het concept. Eerst even afzien en dan beloond. Ja, ik vind hem wel leuk eigenlijk, ja.
0: En dan het legt je eigenlijk ook geen windeieren als je veel hard loopt. Want de vorige keer dat ik jou sprak, toen zei je nadat we klaar waren met praten, zei je je leeftijd. En toen dacht ik van. Mozes Kriebel, dat doe je dan heel goed. Mag ik vragen hoe oud je bent?
3: Ja, dat mag. Ik ben 73.
0: 73?
3: Ja.
0: Deze man is gewoon een hardloper op 73. En komt in de ochtend even iedereen vertellen van... ja, kom eerst even lopen. 5 kilometer, kan iedereen.
3: Ja, daarom.
0: Hè? En dan, ik ben 73, kan ik gewoon daarna keihard zuipen en worst eten. Let's go.
3: Ja, nou precies.
2: Kijk, ik ben 20, dat zie je ook.
0: Oude 20.
3: Hij kan het wel ongetraind met zijn 20. Maar...
2: Ja, dat is waar, dat is waar. En hey, hoe ziet dat parcours eruit?
3: We zitten nu een beetje beperkt door de brug over de Vliet.
2: Oh,
3: dus, daar zijn ze aan het werk.
2: Ja.
3: Dat is moeilijk om er overheen te komen. Dus ons...
2: Het is geen triathlon, dus zwemmen is een beetje lastig.
3: Ons achterland zijn we even kwijt.
2: Mm-hmm.
3: Zeker als we met veel mensen zijn. En dus we gaan richting de Korte Vliet.
2: Kijk.
3: En dat is even een ander parcours. En ik hoop echt volgend jaar met de volgende Bokkenloop dat we weer heerlijk de Vlietlanden in kunnen. Ik zou bijna zeggen, dat gaan we vieren als we weer daarheen kunnen.
2: Als er mensen zijn die nu luisteren en denken, nou, dit lijkt me leuk, wil meedoen, even aanmelden via de website?
3: Ja, gewoon onze website www.lrrc.nl. En daar kun je zo inschrijven. Klikken op Bokkenloop, op het woordje Bokkenloop, niet op het symbooltje. Woordje Bokkenloop klikken en dan kom je zo op een inschrijfpagina.
2: Kijk, 24 oktober gaat dat plaatsvinden. Het begint om 3 uur, duurt tot 7. Het was Rob van Heester over de Bokkenloop hier in de studio van de leden. Rood Runners Club. Rob, dankjewel. En je loopt zelf ook mee?
3: Ja, ik loop zeker. Nee, ik zit in de organisatie.
2: Oh ja,
3: ik schep de bokworst tussen de broodjes.
2: Top, goeie functie. Ja. Rob, dankjewel.
3: Oké, dankjewel.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: die regen in de fik. Set fire to the rain van de hel.
1: Ja, het is alweer het einde van de eerste editie van deze werkweek van de ochtendshow. Het is bijna 9:00. Deze bijna awardwinning ochtendshow.
0: Ja, er komt ook wat zonnestralen tussen het grijze pakket.
1: Programma is veel voorbij. Ja.
0: De zonnestralen breken weer uit en wij klinken weer als lachvee. Van de
1: Beter dat een klapvee, toch? maar het voorprogramma van Rudo is hiermee ten einde. Zometeen vanaf 9:00, dan hoor je hem. Met zijn programma, met sowieso de verjaardagen, gezelligheid, het nieuws uit je eigen buurt.
0: Ja, het is iedere dag muziek. Ook een dag van iets. En dat lepelt Rudo ook altijd voor je op. Een heerlijke van die beide koffiemachine talk is dat.
1: Ja. Maar wist je dat het de dag van de zakdoek is? Weet ik veel, geen idee hoor. Maar wij hebben echt inhoudelijk programma.
0: Nee, wat goed dat jij weet dat is de zakdoek bij jou top of mind is.
1: Ik heb geen idee. Ja, ik moest even wat bedenken.
0: Of je nou wil of wel, onze show zit er weer op voor vandaag.
2: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
0: En anders ram ik even op het verkeerde knopje. Nou, maar goed dat Rudo hier de plaatjes water komt geven, want...
1: Plaatjes water. In de jaren 80 wil zijn grap terug. ik ga weekend vieren. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, fijne ochtend.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dorald Negens met het NOS Journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
4: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
3: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan file op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knoop het Ketelplein en Ypenburg. 11 kilometer, de vertraging is 10 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen knoop het de Hoek en de Nieuwmeer. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen knoop het Gouw en Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging, 11 kilometer file. 10 minuten op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Met de nieuwste Miley, Bass Persuasion en Sam Smith met Like I Can. En daarmee is het 9 uur geweest. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Zo na het weekend, een druk weekend hier in de regio. Zo was er de open dag van het AZC in Oegstgeest. Daar waren we bij. Foto's kan je vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Verder gisteren ook nog de mini-run in Zoeterwoude. Misschien heb je de toeterende minis wel voorbij horen komen. Ze gingen de hele regio door. En afgelopen zaterdag was er ook de allereerste veiligheidsdag in Leiden-dorp. En onze Paul Albers, die was daarbij. Ga je zo meteen ook meer over horen. En verder natuurlijk de bekende jarige. En ik ga een lekkere Nederlandstalige klassieker draaien, waarvan je waarschijnlijk denkt, oh, dat hoorde bij dat televisieprogramma. Ja, en dat heb ik nog gezien ook. Ik hou het nog even een beetje schimmig. Het is niet Vrienden voor het Leven, waar Danny de Munk ooit de titelsong voor zong. Maar wel een beetje die hoek moet je in gaan denken. Vrijdagavond RTL 4. Je komt er vanzelf achter, zometeen 10:50. En verder in deze aflevering van Rudo, zometeen Janet Jackson Runaway komt eraan. Bruno Mars met I Just Might. En we gaan eerst naar België voor Pommelien Thijs. Dit is Ik Moet Gaan.
2: Rudo! Is dat wat van

0: just might. Het is Central Plus met Bruno Mars. Je werkweek zat hier. I just might, hoorde je. En zo meteen hoor je Michiko van DJ Goya. Maar eerst gaan we eventjes naar Leiderdorp toe. Het hele Leiderdorpse veiligheidsdomein was zaterdag namelijk met meerdere voertuigen en personeel te vinden aan de Laan van Berendrecht. Samen met alle veiligheidspartners hield de gemeente Leiderdorp voor de eerste keer de Veiligheidsdag. Onze verslaggever Paul Albers, die was er ook bij. En hij vroeg burgemeester Tjarda Struik naar het doel van de dag.
1: Zoveel mogelijk mensen een kijkje geven achter al die partijen die ervoor zorgen dat Leiderdorp veilig is en blijft. En we kennen natuurlijk wel de verhalen van nou, de politie doet dit en dat. Maar je kent het gezicht niet, je kent het verhaal er niet achter. En dat is gewoon heel belangrijk om die werelden dichter bij elkaar te brengen.
2: Ook een manier om te laten zien van waar gaat het belastinggeld naartoe?
1: Nou, weet ik niet. Zo kijk ik er niet naar. Ik hoop andere mensen ook niet.
2: Ook een manier om nieuwe mensen te vinden?
1: Nou, dat is dus grappig, want dat was helemaal niet het eerste doel. Maar ik heb al een aantal kraampjes kwam ik langs en daar hadden mensen wel gesprekken daarover. Hoe kan ik stage lopen? Vanaf welke leeftijd kan dat? Dus het zou een mooi bijvangst zijn.
2: Tot slot, een cijfer voor de veiligheid in Leiderdorp?
1: Ja, ik denk dat er altijd verbetering zit. Volgens mij is het ook goed om op die manier naar te kijken. Maar ik zou wel, 7,5. Ja.
3: Aldus burgemeester Tjarda Struik. Bij veiligheid wordt snel gedacht aan hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance. Maar voordat die in actie komen is er vaak iets te doen aan preventie. Daar kan team Veiligheid van Inclusio Leiderdorp een rol in spelen. Marcel Lichtenberg van team Veiligheid daarover.
4: Wij hebben vaak contact met de wijkagenten of rechtstreeks met de gemeente of de huisartsen. Daar komen meldingen binnen van mensen die dan eenzaam zijn, hoardinggedrag vertonen of huiselijk geweld. En wij gaan dan vanuit Inclusio gaan we naar de mensen toe, gaan we in contact met de mensen om te kijken of zowel met slachtoffer als dader, om te kijken of we een zorgaanbieder in kunnen zetten die het gaat regelen daar, gaat monitoren.
2: Heel goed dat dit er natuurlijk is. Eigenlijk zou je hopen dat het in de buurt zelf wordt opgelost, maar dat is geen vanzelfsprekendheid meer misschien.
4: Nee, dat klopt. Maar bij ons kunnen ze dan wel gewoon een melding doen. En wij zeggen ook van, wij hebben een anonieme melding gekregen, wij komen even praten. Er zijn mensen die maken zich zorgen om u. Hoe gaat het met u? Kunnen we vanuit Inclusio u nog ergens bij ondersteunen? Is dat op financieel gebied of op zorggebied? Dat soort dingen.
3: Marcel Lichtenberg van Team Veiligheid van Inclusio Leiderdorp hoorde je. We spraken ook met Roy van Handhaving. Voor hem allereerst de vraag of het leuk is om op de Veiligheidsdag te zijn.
5: Ja, zeker hartstikke leuk om hier te zijn. Het is hartstikke druk. Hoop kinderen, hoop mensen die vragen hebben of dingen willen melden bij ons. Ja, het is zeker een hele leuke afwisseling op het dagelijkse werk. Je spreekt toch even wat meer mensen.
2: Veel vragen ook, zei je. Wat voor vragen? Zijn er dus vragen die voor je uitspringen?
5: Er zijn toch wel heel veel mensen die dingen melden bij ons. Omtrent onregelmatigheden in de openbare ruimte. Dat is op zich goed.
2: Dit kan natuurlijk ook een mooie manier zijn om aan nieuwe collega's te komen. Dus krijg je daar nog vragen over van hoe word ik handhaver?
5: Nee, daar krijgen we op dit moment nog geen vragen over. En op dit moment hebben we ook geen vacatures openstaan. Maar wellicht in de toekomst.
0: Ja, Roy Blokker was dat. Hij is handhaver bij de gemeente Leiderdorp. En ook hij was erbij met zijn handhavingswagen op die Laan van Berendrecht. Foto's van de veiligheid.

0: Regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Honderden mensen hebben zaterdagmiddag in het centrum van Leiden meegedaan aan een landelijke mars voor Palestina. De demonstranten verzamelden zich om 2 uur op de Lammermarkt en liepen daarna een route door de binnenstad. Met het protest vroegen de deelnemers aandacht voor de banden die organisaties en universiteiten met Israël onderhouden. De politie was met veel agenten aanwezig. Ook was er een tegendemonstratie aangekondigd. Burgemeester Heikoop verbood die op het laatste moment vanwege een dreiging met geweld. De Palestina-demonstratie zelf begon rustig. Omwonenden en andere belangstellenden hebben zaterdag een kijkje kunnen nemen in het asielzoekerscentrum in Oegstgeest. Tijdens de landelijke Open AZC-dag liet het COA zien hoe de ruim 200 bewoners er dagelijks leven. Bezoekers kregen onder meer de woonkamer, speelkamer en het klaslokaal te zien. In het centrum wonen mensen met 22 verschillende nationaliteiten. De Ketelmeerlaan in Leiden is van 5 tot en met 30 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan de parkeergarage en aan de weg. Met een grote hijskraan worden dambanden rond de parkeergarage verwijderd. Daarna wordt de bestrating van de Ketelmeerlaan hersteld. De gemeente test tegelijkertijd verschillende soorten wegverharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, zon en wolken, mogelijk hier en daar lichte regen. Er staat een matige wind uit het noordoosten. In de regio wordt het rond de 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam Europoort bij de Zuurhofbrug 3 kilometer file. Op de N11 Leiden Bodegraven 2 kilometer file bij de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

My Body Isn't Ready bij Centraal Plus. Goedemorgen, 28 september is het. We kijken eventjes naar de bekende jarigen van vandaag. Wie zijn de jarigen op 28 september? Nou, onder andere Esmee Denters werd ooit bekend in Amerika ook door Justin Timberlake. Die ontdekte deze Nederlandse zangeres op YouTube. Nou, heel groot werd al succes niet. Tegenwoordig heeft ze een gewone baan. En ze 38 geworden vandaag. Hilary Duff, Amerikaanse zangeres, vandaag 39 geworden. En het is de verjaardag van de Nederlandse presentatrice en oud-model Leonie ten Braak. 46 is zij geworden. Het is ook de verjaardag van Naomi Watts, Australische actrice van Engelse afkomst, 58. En het is ook de verjaardag van Jennifer Rush, Amerikaanse zangeres. Die is 66 geworden. En 6-7 op de taart van Angela Grotehuizen, Nederlandse zangeres, presentatrice en actrice. En de laatste jarige die ik voor je heb, ja, daarvoor moeten we even terug naar de jaren 90. Er was ooit een serie bij RTL 4. En dat was Vrouwenvleugel. Ik weet niet of je die serie nog kent. Isa Hoes zat er onder andere in. Dat ging over allemaal gevangenen. Maar die waren dan vrouw. En het was het wel en wee in het leven van die vrouwengevangenis. Ja, Vrouwenvleugel, zo heette die. En degene die daar de titelsong voor mocht zingen was Vera Mann. Vlaams actrice, zangeres en musicalster. Ze is vandaag 63 geworden. Maar ik vond het wel mooi om hem nog even te draaien. Want ik hoor je denken, hoe heette die plaat ook alweer? Dat was Nog één kans. De titelsong van Vrouwenvleugel, Vera Mann. Vandaag 63 geworden. Je hoort Nog één kans hier.

Vera Mann, de actrice, zangeres en musicalster, is jarig. Ze is vandaag 63 geworden en je kent er dus van deze van Nog één kans. En ik kan me voorstellen dat je die heel lang niet gehoord hebt, maar dat je hem gewoon keihard hebt gezet en nog even mee hebt zitten zingen. Ik heb het wel gedaan hier in de studio, maar wel met de microfoon uit.

Direct My Friend, zometeen hier bij Centraal Plus in deel 2 van Rudo. Kijken we ook nog eventjes naar het nieuws van afgelopen weekend. En mag jij mede een track bepalen voor de playlist zometeen hier in deel 2 van Rudo.

0: Dieren Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo met Direct. Dit is My Friend.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O.
0: Op de radio.
2: Met Luna, Pauze en Direct. My Friend, nieuwe muziek hoorde je hier bij Centraal Plus. Waar het inmiddels alweer 10 uur geweest is. En de maandag alweer in volle gang is. Ja, de werkweek is gestart. Misschien heb je zo meteen je eerste meeting al wel. Of heb je die al wel gehad. En zit je nu het een en ander alweer uit te werken op je computer. Ja, of onderweg naar die ene afspraak met Centraal Plus aan. Waar je ook bent in de regio. Wij zijn bij je. Wij zijn Centraal Plus met altijd het nieuws van hier. En natuurlijk ook de lekkerste muziek. En dat nieuws hebben we ook afgelopen weekend gebracht. Zo meteen nemen we dat nieuws van dat weekend nog even door. En is aan jou de vraag welke track zou daarbij passen. Stuur je tracksuggestie in en maak erbij kans op de Centraal Plus Bluetooth Bamboo Speaker. Die kan voor jou zijn. En mocht je nou elke dag zitten te luisteren en denk je, ja, ik ga dat toch niet mailen. Ik kom er toch niet doorheen. Doe het nou gewoon eens een keertje. Wie weet kom je er wel doorheen en is die Bluetooth Speaker voor jou. Zo meteen nemen we het nieuws van afgelopen weekend met je door. En verder hoor je hier om 10:30 het nieuws met Mark. Ik heb Shawn Mendes met When You're Gone voor je klaarstaan. En hier is The Source met Candy State. Dit is You Got The Love. Rio!

0: Nick Schilder en Brian V. Smile hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, er is veel gebeurd afgelopen weekend. Ik neem het eventjes met je door aan jou de vraag: welke track zouden bij een van die nieuwtjes passen? Kom maar door met je tracksuggesties via rudo@centraalplus.nl. Onder andere het CDA in Zoeterwoude vragen aandacht voor smartphonevrij opgroeien. Nou, hadden we een paar weken geleden al een smartphonevrije school in Leiden. Veiligheidsdag in Leiden-Dorp. Mensen een inkijkje geven, dat was het doel. Reportage hoorde je al op onze website centraalplus.nl. Verder een inkijkje bij het AZC in Oegstgeest. Onze Peter van Delft is daar geweest en sprak daar met wat mensen. De pleintaptoer, die kan je ook nog terugkijken op onze website centraalplus.nl. En verder vlachten Zoeterwoudenaren voor het 750-jarig bestaan van het dorp. Dat deden ze een paar weken geleden toen het dorp 750 jaar bestond. Nou, daar werd er weer in de straat gekozen, de Dr. Kortmanstraat. En met Burendag afgelopen zaterdag, want dat was het toen, werd die straat in het zonnetje gezet door de wethouder en door het kernteam van de gemeente Zoeterwoude. Ze kregen daar koffie en wat lekkers. En verder natuurlijk ook de grote Palestina-demonstratie. Die ging door het centrum van Leiden. Dat gebeurde rond een uur of twee. Nou, je kan de foto's daarvan zien op onze website. Dat is centraalplus.nl. En verder, partij Sleutelstad is kritisch op het nieuwe beleidsakkoord. Die zijn het er niet helemaal mee eens hoe de nieuwe coalitie dat wil gaan doen. En verder een grote alcohol- en verkeerscontrole op vrijdagavond en in de nacht die daarop volgde. En daarover lees je ook meer op onze website centraalplus.nl. Kortom, veel nieuws en aan jou de vraag:
1: welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Slag op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark van Dink. Honderden mensen hebben zaterdagmiddag in het centrum van Leiden meegedaan aan een landelijke mars voor Palestina. De demonstranten verzamelden zich om 2 uur op de Lammermarkt en liepen daarna een route door de binnenstad. Met het protest vroegen de deelnemers aandacht voor de banden die organisaties en universiteiten met Israël onderhouden. De politie was met veel agenten aanwezig. Ook was er een tegendemonstratie aangekondigd. Burgemeester Heikoop verbood die op het laatste moment vanwege een dreiging met geweld. De Palestina-demonstratie zelf begon rustig. Omwonenden en andere belangstellenden hebben zaterdag een kijkje kunnen nemen in het asielzoekerscentrum in Oegstgeest. Tijdens de landelijke Open AZC-dag liet het COA zien hoe de ruim 200 bewoners er dagelijks leven. Bezoekers kregen onder meer de woonkamer, speelkamer en het klaslokaal te zien. In het centrum wonen mensen met 22 verschillende nationaliteiten. De ketel Meerlaan in Leiden is van 5 tot en met 30 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan de parkeergarage en aan de weg. Met een grote hijskraan worden dambanden rond de parkeergarage verwijderd. Daarna wordt de bestrating van de Ketelmeerlaan hersteld. De gemeente test tegelijkertijd verschillende soorten wegverharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, zon en wolken, mogelijk hier en daar lichte regen. Er staat een matige wind uit het noordoosten. In de regio wordt het rond de 22 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Meer nieuws.

0: AIR hoorde je hier bij Centraal Plus, waar wij nog eventjes teruggaan naar afgelopen weekend. De bewoners van twee appartementencomplexen aan de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude, die zijn zaterdagochtend getrakteerd op koffie, thee, koeken en een speciale mok. Ze wonnen de straatprijs die in het kader van 750 jaar Zoeterwoude werd georganiseerd. Tijdens de verjaardagstalkshow op het Dorpsplein werd op 1 september bekendgemaakt dat de straat had gewonnen. En afgelopen zaterdag was het dan zover. Er stonden kannen met koffie en ook wethouder Edwin Veldhuizen was erbij. En onze verslaggever Robert Beursen sprak met hem.
1: Wethouder Veldhuizen, het is druk in Zoeterwoude en dat ook nog eens op Burendag. Wat is er allemaal aan de hand?
2: Ja, dat is toch fantastisch. Nou, we staan hier aan de, als ik het goed zeg, de Dr. Kortmanstraat. Hè? En we staan hier vandaag omdat er heel veel moeite is gedaan om tijdens de festiviteiten die we de afgelopen tijd gehad hebben, om met een mooie uitstraling alle vlaggen hieruit te hangen. En dat vonden wij zo bijzonder dat we hier met het comité Zoeterwoude 750 jaar een attentie uitreiken en trakteren op koffie.
1: En het is een groot succes. Volgens mij zijn alle bewoners er. Is Burendag belangrijk in een dorp als Zoeterwoude, waar iedereen elkaar toch eigenlijk al kent?
2: Ja, je zou zeggen ja, maar ook weer nee. Want volgens mij is het in een dorp als Zoeterwoude niet zo heel bijzonder dat je met elkaar een bakkie doet regelmatig. Dat is in de grotere steden, denk ik, wel eens anders. En dan snap ik de noodzaak van Burendag ook wat beter. Het is altijd goed om Burendag te houden natuurlijk. Maar volgens mij zijn we daar in Zoeterwoude redelijk goed in.
1: Het comité komt vandaag niet met lege handen.
2: Nee, zeker niet. Het comité heeft een hele mooie mok laten bedrukken. Met een foto daarop van de appartementen met de vlaggen. En als wethouder rij ik hier iedere dag langs. En ik geniet daarvan dat het zo uitstraling, vind ik fantastisch.
0: Gezelligheid dus in Zoeterwoude afgelopen zaterdagochtend tijdens Burendag. De Dr. Kortmanstraat, de mensen die daar woonden, die wonnen in ieder geval de prijs. En die hebben hem toen ook geïnt. Minke die zit te luisteren en die las het nieuwtje op onze website centraalplus.nl. Ze hoefde niet lang na te denken, ze klom gelijk in de mail. Stuurde de tracksuggestie voor die nationale

Lef de Kunst en één kopje koffie. Je hoort je hier bij Centraal Plus. Welkom. Het is Rudo hier op deze maandagochtend. We kijken nog even naar het weer en dat wordt morgen wel weer beter. Maar vandaag is het nog wisselvallig. De wind die waait uit het noorden tot noordwesten en is zwak tot matig. En er is zon, er is regen en er zijn ook wolken. Ja, echt een beetje een wisselvallig dagje. Morgen gaat het beter worden, woensdag wat meer regen. Vanaf donderdag gaat het weer opklaringen. En we hopen met 2 oktober dat het dan een graad of 20 is. En droog. En zaterdag ziet er ook nog wel weer mooi uit op zaterdag 3.

Catseye, de nieuwste animal bij Centraal Plus, waar het bijna 11 uur is en je zo meteen deel 3 van Rudo hoort. En daarin heb ik onder andere Criss Cross Amsterdam met Mij Oh Mij voor je. Rudo! Mij Oh Mij, zometeen Criss Cross Amsterdam hier op Centraal Plus. En dit is Damiano David en The First Time.

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: wie ben je?
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Bij het Kletskos Amsterdam, mij om mij en John Legend. Jordan Love Me Now hier op de radio zijn waar je altijd het nieuws van hier hoort. En natuurlijk de lekkerste muziek. Waar je ook je radio aan hebt staan. Of nou op kantoor is, onderweg of misschien gewoon lekker thuis. Hier hoor je altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oestgeest en Wassenaar. Met natuurlijk ook het nieuws rondom het Leidens ontzet en de dingen die gaan gebeuren. Morgen bijvoorbeeld het mini-koraal vanaf 1 uur 's middags op de Garenmarkt in Leiden. En morgenavond het maxi-koraal. Misschien zit je bij dat maxi-koraal wel gewoon lekker op die tribune of sta je daar op dat plein. En mocht je er niet bij kunnen zijn, zet vooral ook je televisie aan op Centraal Plus. Rudo! We gaan het allemaal live uitzenden, ook het mini-koraal morgen vanaf 1 uur te zien. Deel 2 van Rudo.

Dag tegen honddolheid. Dat is een virusziekte en daar wordt aandacht voor gevraagd. Het is vandaag ook de dag van de chemische logistiek. En het is de internationale dag van de veilige abortus. Die is in Nederland wel goed geregeld, maar niet overal. En daarom is het een internationale dag waar ook nog eens een keertje aandacht voor wordt gevraagd. Aan jou de vraag, weet je een leuke track bij een van deze dagen? Mail hem door en stuur je track in naar rudo@centraalplus.nl. Heb ik hier Fever Dream. Dit is

0: George Ezra, Dance All Over Me en Shepherd Night Drive. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. En daarna hoor je een hele grote hit. Namelijk de nummer 1 uit onze eigen 30. Ella Langley komt eraan met Choosing Texas.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Leiden maakt zich op voor de viering van Leidens Ontzet. En dat is vanaf vandaag al te merken. Verschillende wegen in en rondom het centrum zijn afgesloten. En ook rijden verschillende buslijnen van Q-bus een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen haltes, omleidingen en extra reistijd. De dames van Skilla zijn er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen regerend landskampioen SKF. Met een 5-2 nederlaag vorige week tegen de koploper Hilversum ging de Leidse tafeltennisploeg in Veenendaal opnieuw onderuit. Opvallend detail, de uitslag was hetzelfde. Het werd weer 5-2 in het nadeel van Skilla. En CDA Zoeterwoude wil extra aandacht voor de landelijke community smartphonevrij opgroeien. Dat betoogde CDA-raadslid Max van Mil tijdens de raadsvergadering. Hij roept op om landelijk aan te sluiten, om zo ook de Zoeterwoudse jeugd aan te moedigen om de telefoon vaker te laten liggen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en vooral vanavond trekken er flinke regenbuien over. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Oh, Take Me Back en Ella Langley, Choosing Texas. Het is vandaag onder andere de Internationale Dag tegen Hondsdolheid, de Dag van de Chemische Logistiek, de Internationale Dag van de Veilige Abortus en het is vandaag ook de Dag van de Stad. En ik vroeg aan jou, welke track past er bij een van deze dagen? Job die stuurde een mailtje vanaf zijn werkplek. Zit op dit moment ook in de stad in Leiden en vroeg deze avond Tino Martin en Mart Hoogkamer. Was al een beetje bij deze dag van de stad die door de VN in het leven geroepen is. Dit is Hartslag van de Stad bij Centraal Plus.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij Centraal Plus. Waar je af en toe eens een keer een plaatje hoort waarvan je denkt van... hey, die heb ik een tijd niet gehoord. Ja, soms word ik ook geïnspireerd door televisieseries. Ik zit samen thuis met mijn vriendin naar Basta te kijken. De serie over Marco van Basten. Wat eigenlijk helemaal niet zo'n hele leuke, gezellige man was als je die serie zit te kijken. Op een gegeven moment is er een scène waarbij hij een affaire aangaat. Staat hij in de discotheek. En dan wordt deze jaren 90 klassieker gedraaid. Dit is Captain Hollywood Project, More and More.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: met Bruno Mars, That's What I Like en Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Welkom, het is 12 uur geweest en dat betekent dat het maandagmiddag is en jij luistert naar Centraal Plus, waar je altijd het nieuws van hier hoort. Ook zometeen weer om 11:30 een nieuwe nieuwsupdate met Robert Beurzen. En zometeen gaan we het hebben over de lokale Media Awards. Afgelopen zaterdag werden die uitgereikt en in de categorie audio was onze ochtendshow genomineerd. Helaas niet gewonnen, maar wel lovende woorden van juryvoorzitter Thomas van Groningen. Hoor je straks hier. Verder heb ik lekkere tracks voor je, onder andere van Sabrina Carpenter, Tears. En eerst Afrojack met Sia. Dit is Awake Tonight.
1: Rio!

0: Athens DC, Marianne, dat is nieuw. En ook Sabine Carpenter hoorde je nog met Teers hier op Centraal Plus. Waar we zaterdag met z'n allen naar Hilversum gingen voor de uitreiking van de lokale Media Award. Onze ochtendshow, Centraal Plus, de ochtendshow met Mark en Rabin, was genomineerd voor een award voor beste audioproductie. Helaas niet gewonnen. Ze verloren tegen AT5, de podcast over De Vondeling. Maar ondanks dat was juryvoorzitter Thomas van Groningen wel lovend over de ochtendshow.
1: Nou, omdat het best opvalt als een lokale omroep een dagelijkse ochtendshow heeft. En we zijn dat van de grote zenders in Hilversum gewend, dat iedere ochtend gewoon iemand zit. En die rijdt ook in een dure auto. Maar bij de meeste lokale omroepen, 's ochtends, is dat niet zo. Is er non-stop muziek te horen of zijn er programma's te horen die dan weken van tevoren zijn opgenomen. Dat je live iedere ochtend het nieuws van de dag uit die regio brengt op een lokale omroep. Dat is qua ambitie al een nominatie waard. En daarnaast, het programma brengt ook enige sfeer, gezelligheid en heeft ook echt wel een bepaalde radiokwaliteit. Nou, en daarom verdient dit zeker een nominatie in de categorie audio.
2: Heb jij als jurylid geweest ook in een andere categorie? Hoe moeilijk was het om een winnaar te kiezen?
1: Dat was ontzettend moeilijk. Dat is echt, want we hadden bij audio hadden we op een gegeven moment hadden we 3 genomineerden. Uiteindelijk is een podcast met de winst dan doorgegaan, een Amsterdamse podcast. Zal ik je niet mee vermoeien. Maar dat was best wel moeilijk. En uiteindelijk heeft het verschil gemaakt dat die podcast echt een bepaalde emotie teweeg bracht bij de mensen die ernaar luisterden. Maar het verschil was echt miniem. Dus het had iedereen had bijna kunnen winnen, zou je zeggen. Misschien is dat niet iets wat je wil horen, maar het was echt zo. Het was echt wel een pittig juryberaad, ja.
2: Is meedoen belangrijker dan winnen?
1: Meedoen is zeker belangrijker dan winnen, ja. Nou ja, en ik vind de nominatie moet eigenlijk ook al een beetje een soort van eer zijn. Dat, zo zie ik dat zelf wel. Omdat je, ja, als je genomineerd wordt voor zo'n award, ja, dat bedoel, er zijn heel veel lokale omroepen in het land. Dus als je daar bij die laatste 3 zit, in de categorie audio, nou, dan moet je vieren, groots. Waar is je champagne?
0: Ja, nou, daarna ging Thomas aan de champagne, maar gelukkig onze voorzitter Ino Kooijmans niet. En die is trots op het team van de ochtendshow.
3: Zeker trots. Kijk, winnen was nog net iets leuker geweest natuurlijk. Maar we zijn heel erg trots dat we sowieso genomineerd zijn. Uit 200 inzendingen. Dat is gewoon echt top. En als je ziet inderdaad de kwaliteit van die inzendingen, dan mogen we super trots zijn dat we genomineerd zijn.
2: Wat betekent deze nominatie voor de omroep?
3: Nou, het is een ongelofelijke opsteker voor de hele omroep. We zijn een half jaar geleden verder doorgegaan met de professionalisering. Omdat we inderdaad de subsidie van het stimuleringsfonds hebben gekregen. En we zijn met die ochtendshow kunnen beginnen. Vanaf het begin al een daverend succes eigenlijk. Omdat die zeer goed aangeslagen is. Veel bezoekers krijgen we. Heel veel extra traffic op de media enzovoort. Het is een feit dat we die nominatie hebben gekregen. Is een beloning, denk ik, voor het harde werken van het hele team. Van Mark en Rabin natuurlijk, maar ook zeker ook voor de hele redactie die alles voorbereidt. Iedereen die zeg maar bezoekers organiseert. Het heeft een geweldige boost gegeven aan de hele omroepen, denk ik.
0: Ino Kooijmans, voorzitter dus van Centraal Plus. Ja, en natuurlijk één van de hoofdrolspelers. Ja, Mark en Rabin. Rabin die was al verdrietig naar huis, maar Mark die was nog bij de borrel. En vroegen we natuurlijk ook wat die nominatie voor hem betekent.
4: Nee, we zijn het helaas niet geworden, maar de concurrentie was ook wel moordend. 200 inzendingen en dan toch wel hier in de zaal bij de uitreiking wordt het toch wel spannend natuurlijk. Jury zei wel dat het echt ontzettend spannend was en in dit geval is meedoen toch belangrijker dan winnen bijna.
2: Wat voor gevoel sta je hier nu?
4: Ja, trots en vooral trots op het hele team. Kijk, Rabin en ik presenteren de ochtendshow. Is hartstikke leuk. Vroeg op, allemaal leuk. Maar er zit natuurlijk een heel team omheen. Van redacteuren en de gasten moeten geregeld worden. Techniek moet op orde zijn. Dus we doen het echt als omroep. Dus ik zie het ook echt als een eervol voor de omroep zelf.
2: En volgend jaar?
4: Nou, we zijn nu net een half jaar gestart. We zien al enorme groei. Die kwaliteit kan alleen maar omhoog.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Remy in en Paf Janssen over en over. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten en Lost Frequencies met Live It All.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Leiden maakt zich op voor de viering van Leidens Ontzet. En dat is vanaf vandaag al te merken. Verschillende wegen in en rondom het centrum zijn afgesloten. En ook rijden verschillende buslijnen van Q-bus een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen haltes, omleidingen en extra reistijd. De dames van Skilla zijn er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen regerend landskampioen SKF. Met een 5-2 nederlaag vorige week tegen de koploper Hilversum ging de Leidse tafeltennisploeg in Veenendaal opnieuw onderuit. Opvallend detail, de uitslag was hetzelfde. Het werd weer 5-2 in het nadeel van Skilla. En CDA Zoeterwoude wil extra aandacht voor de landelijke community smartphonevrij opgroeien. Dat betoogde CDA-raadslid Max van Mil tijdens de raadsvergadering. Hij roept op om landelijk aan te sluiten, om zo ook de Zoeterwoudse jeugd aan te moedigen om de telefoon vaker te laten liggen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en vooral vanavond trekken er flinke regenbuien over. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Last Frequencies en Live It All. En Jaap Reesema met Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. En daarvoor hoorde je nog het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Robert Beurzen. Dat nieuws vind je trouwens ook op onze app. Mocht je die nog niet hebben, download hem gratis via de App Store via Google Play. Heb je altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar in je broekzak. Op je telefoon of op je tablet. En bij belangrijk nieuws krijg je ook nog eens een keer een pushmelding.

Ray en Emma en Absolutely Joy hoorde je. En ook nog de script met If You Ever Come Back in the Denise Williams. Classic uit de jaren 80. Let's hear it for the boy. Zometeen na 1 uur non-stop de lekkerste muziek en vanmiddag. Dan is hier de middagshow met Ruud Wessels. Hij is weer bij je tussen 3 en 6. En ik ben er morgen weer vanaf 9 uur direct na de ochtendshow. Ik hoop dat je er ook bij bent. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne maandag. En ik heb Douwe Bob nog zijn nieuwste. Dit is No To Self. I can

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Timmy Dijkers met het NOS Journaal.
3: De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een pechgeval is de N14 Den Haag richting Leidschendam dicht bij de Parktunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Centraal Plus. Ja, dat is het.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Leiden maakt zich op voor de viering van Leidens Ontzet. En dat is vanaf vandaag al te merken. Verschillende wegen in en rondom het centrum zijn afgesloten. En ook rijden verschillende buslijnen van Q-bus een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen haltes, omleidingen en extra reistijd. De dames van Skilla zijn er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen regerend landskampioen SKF. Met een 5-2 nederlaag vorige week tegen de koploper Hilversum ging de Leidse tafeltennisploeg in Veenendaal opnieuw onderuit. Opvallend detail, de uitslag was hetzelfde. Het werd weer 5-2 in het nadeel van Skilla. En CDA Zoeterwoude wil extra aandacht voor de landelijke community smartphonevrij opgroeien. Dat betoogde CDA-raadslid Max van Meel tijdens de raadsvergadering. Hij roept op om landelijk aan te sluiten, om zo ook de Zoeterwoudse jeugd aan te moedigen om de telefoon vaker te laten liggen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en vooral vanavond trekken er flinke regenbuien over. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 3 kilometer file bij Rotterdam Overschie, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Leiden maakt zich op voor de viering van Leidens Ontzet. En dat is vanaf vandaag al te merken. Verschillende wegen in en rondom het centrum zijn afgesloten. En ook rijden verschillende buslijnen van Q-bus een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen haltes, omleidingen en extra reistijd. De dames van Skilla zijn er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen regerend landskampioen SKF. Met een 5-2 nederlaag vorige week tegen de koploper Hilversum ging de Leidse tafeltennisploeg in Veenendaal opnieuw onderuit. Opvallend detail, de uitslag was hetzelfde. Het werd weer 5-2 in het nadeel van Skilla. En CDA Zoeterwoude wil extra aandacht voor de landelijke community smartphonevrij opgroeien. Dat betoogde CDA-raadslid Max van Mil tijdens de raadsvergadering. Hij roept op om landelijk aan te sluiten, om zo ook de Zoeterwoudse jeugd aan te moedigen om de telefoon vaker te laten liggen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en vooral vanavond trekken er flinke regenbuien over. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij Harmelen. En 5 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Suurhofbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Het is weer maandag, hè? Tijd voor een nieuwe middagshow hier op Centraal Plus. Centraal Plus. Elmar nog op vakantie. Ruud hier standing in. Nu met de muziek die je wel gewend bent. Dit is Alec Benjamin. This

Centraal Plus middagshow van maandag. Adelé hoorde je met Ain't in L.A. Hoe is je weekend geweest? Beetje leuk? Beetje naar je zin gehad? Leuke dingen gedaan? Dat is belangrijk, hè? Straks praten we weer bij wat er allemaal gebeurd is hier in de regio. Buiten dat hebben we natuurlijk de muziek die je gewend bent van ons. En duiken we ook nog even in de programmering van Centraal Plus, de tv-zender vanavond. Belooft ook een heleboel. Nu eerst muziek, zometeen de Plus-track. En nu, The Passenger. Well, you are-

0: is Centraal Plus. Ook via DAB Plus. Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
1: Dus worden altijd met liefde en met passie uitgezocht, hè? Dus ook nu. Rosé, de nieuwe single, die heet New Trick. En is deze week de Plus Track.

Centraal Plus, de middagshow, je hoorde Taylor Swift met Open Light. Fietsenverhuurder Easy Fiets, dat fietsen verhuurt vanaf de parkeerplaats aan de Haagweg in Leiden, die is failliet. Om de kans op een overname te vergroten, draait het bedrijf nog even door tot 30 september. Dat is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easy Fiets failliet is gegaan, daarover wil eigenlijk de eigenaar weinig kwijt. Hij wil eerst even zijn advocaat spreken en daarna gaan ze pas naar buiten brengen wat er aan de hand is. De curator wil wel iets kwijt. Er heeft zich een aantal partijen gemeld die interesse heeft in het bedrijf voor overname. Dus ja, er gaat waarschijnlijk wel iets mee gebeuren. Nou, naast verhuur blijft de reparatieafdeling ook voorlopig geopend. Ze gaan in ieder geval nog een week door om de continuïteit te bewaren, zo zegt de curator. Meer hierover kun je lezen op onze site centraalplus.nl.

0: Somber op Centraal Plus. Je hoorde Undressed en daarvoor trouwens All I Know van Lucas en Steve. Straks kijken we even wat er gebeurt bij Centraal Plus op tv vanavond. Maar je krijgt eerst van mij een overzicht van het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Fietsenverhuurder Easy Fiets, die fietsen verhuurt vanaf het parkeerterrein aan de Haagweg in Leiden, is failliet. Dat laat de curator weten. Om de kans op een overname te vergroten, draait het bedrijf nog even door. Tot 30 september, woensdag dus. Zo is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easy Fiets failliet is, daarover wil de eigenaar weinig kwijt. Zorg en zekerheid Leiden Basketbal heeft de laatste oefenwedstrijd gewonnen. Het werd uit in Den Bosch 80 tegen 94 in het voordeel van Leiden. Vrijdag begint de Eredivisie weer en speelt ZZ uit tegen Zeeuw en Zeeuw Rotterdam. En na een regenachtige herfstdag komt de zomer even terug. Morgen en overmorgen gaat de zon uitgebreid schijnen en loopt de temperatuur op tot 25 graden. Ben je benieuwd naar het weer van vanavond en vannacht? Blijf dan luisteren, want aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen, maar tegen de ochtend zijn er opklaringen. In de middag laat de zon zichzelf zien en het wordt ook warm. De temperatuur loopt morgen op tot 25.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, aanstekelijk hè? Je gaat bijna meezingen. Da-da-dam. Matt Simons op Centraal Plus. Je hoorde Catch and Release in de middagshow.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vanaf 6 uur zijn ze weer on-air op tv. Hè? De collega's van Centraal Plus. En wat kun je allemaal zien vandaag? Nou, het nieuws uit de regio is sowieso. Nieuwsreportages. Het was Burendag afgelopen zaterdag. Dus er is voldoende gedaan. En ja, je kunt het allemaal bekijken. Vanaf 6 uur dus op Centraal Plus op tv. Je kunt het bekijken op Ziggo kanaal 40. Woon je in de regio Haaglanden, dan is het kanaal 45. Je kunt het ook zien bij KPN op kanaal 1412. En bij Odido op kanaal 820. En mocht je helemaal niet zo modern zijn, dan kun je Centraal Plus, de tv-zender, ook gewoon bij ons online zien, hè, op de site centraalplus.nl. Straks gaan we het even hebben over Burendag. Robbie Williams komt er ook aan. Na Vrouwtje.

0: Robbie Williams op Centraal Plus. In de middagshow, je hoorde Rock DJ en ook een vrouwtje. Wat een mooie single is dat met Geen Rem. Over Geen Rem gesproken, Burendag was afgelopen zaterdag. Meer dan 10.000 initiatieven in heel Nederland waren er. En er was er ook één in Zoeterwoude. En Centraal Plus was daarbij.
1: Wethouder Veldhuizen, het is druk in Zoeterwoude. En dat ook nog eens op Burendag. Wat is er allemaal aan de hand?
2: Ja, dat is toch fantastisch. Nou, we staan hier aan de, als ik het goed zeg, de Dr. Kortmanstraat. Hè? En nou, we staan hier vandaag omdat er heel veel moeite is gedaan.

0: om tijdens de festiviteiten die we de afgelopen tijd gehad hebben, om met een mooie uitstraling alle vlaggen hieruit te hangen. En dat vonden wij zo bijzonder dat we hier met het comité Zoeterwoude 750 jaar een attentie uitreiken en trakteren op koffie.
1: En het is een groot succes. Volgens mij zijn alle bewoners er. Is Burendag belangrijk in een dorp als Zoeterwoude waar iedereen elkaar toch eigenlijk al kent?
0: Ja, je zou zeggen ja, maar ook weer nee. Want volgens mij is het in een dorp als Zoeterwoude niet zo heel bijzonder dat je met elkaar een bakkie doet regelmatig. Dat is in de grotere steden, denk ik, wel eens anders. En dan snap ik de noodzaak van Burendag ook wat beter. Het is altijd goed om Burendag te houden natuurlijk. Maar volgens mij zijn we daar in Zoeterwoude redelijk goed in.
1: Het comité komt vandaag niet met lege handen.
0: Nee, zeker niet. Het comité heeft een hele mooie mok laten bedrukken. Met een foto daarop van de appartementen met de vlaggen. Als wethouder rijd ik hier iedere dag langs. En ik geniet daarvan dat het zo eenduidig uitstraling. Ja, dat vind ik fantastisch.

0: when.
1: Altijd net hier nog even over mini-koraal. Wat natuurlijk morgen gaat plaatsvinden. Hè, tussen 13:15 en 14:00. Gebeurt op het Garenmarktplein. Het mini-koraal waar duizenden schoolkinderen uit de regio zich met elkaar luidkeels uitspreken over lijdensontzet. Hallo, uitspreken. Ik moet eigenlijk zeggen zingen natuurlijk. Hè. Ze zingen daar liedjes als Pieter van der Werf, Leiden mijn stad en la la la la Leiden. Het gaat allemaal gebeuren. Morgen tussen 13:15 en 14:00 op het Garenmarktplein. Meer info erover? U vindt op onze site centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 kilometer en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. En 10 minuten vertraging op de A12 al vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen rijden langzaam. A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 ook alweer file vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij de Rotterdam Delfshaven 4 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Green in de middagshow van Centraal Plus. Je hoorde Fuck You. Ben je al geweest op onze site? Centraalplus.nl. Als je kijkt op de hoofdpagina, is er een nieuwe stelling hè, deze week. Dat heeft te maken met PFAS. Dat is aangetroffen in het drinkwater. Maar volgens de deskundigen is het water nog steeds veilig om te drinken. Nou, wat doe jij? Drink jij gewoon het water nog? Heb je geen zorgen? Twijfel je en wil je eerst meer duidelijkheid? Of drink je voorlopig liever geen kraanwater? Nou, je kunt je eigen reactie geven via onze site centraalplus.nl. En aan het einde van de week in het weekoverzicht bij Centraal Plus op tv krijg je van Joyce dan de uitslag. Even een tussentijdse uitslag voor nu. Ruim meer dan de helft kiest er gewoon voor om het drinkwater te drinken. Geen zorg. Ik ben bang dat het daar ook op uitdraait. Hè? Later dit uur nog een stukje, nog een reportage over PFAS. There's a light.

Ariana Grande op Centraal Plus in de middagshow. Hoe denk jij over smartphones op school? Nou, in Zoetewoude, daar vinden ze dat er meer aandacht moet komen voor de landelijke community. Smartphonevrij opgroeien. Dat betoogde CDA-raadslid Max van Meel afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. Hij werd pas geleden benaderd door vier ouders die zich in Zoetewoude inzetten om het initiatief meer bekendheid te geven. Inmiddels hebben 86 ouders uit het dorp zich aangesloten bij de community. En landelijk doen volgens Van Meel inmiddels zo'n 60% van de scholen mee aan het initiatief. Van Meel stelde daarom geen motie op, maar richtte wel een concrete vraag aan het college en aan de gemeenteraad. Zijn vraag is of de wethouder bekend was met de community en of zij contact wil opnemen met de car trackers. Ja, ze zien er dus wel wat in, hè. Smartphonevrij opvoeden, ook op school, voor de jeugd in Zoetewoude.

0: Centraal Plus, de middagshow uit de 30. De hitlijst van Centraal Plus. Risk It All, door de Bruno Mars. Straks wil ik het met je hebben over PFAS in het drinkwater. We hebben daar een reportage over. Buiten dat gaan we even kijken wat de socials allemaal vermeld hebben afgelopen weekend. En nu krijg je een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Fietsenverhuurder Easyfiets, die fietsen verhuurt vanaf het parkeerterrein aan de Haagweg in Leiden, is failliet. Dat laat de curator weten. Om de kans op een overname te vergroten draait het bedrijf nog even door tot 30 september, woensdag dus. Zo is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easyfiets failliet is, daarover wil de eigenaar weinig kwijt. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de laatste oefenwedstrijd gewonnen. Het werd uit in Den Bosch 80-94 in het voordeel van Leiden. Vrijdag begint de Eredivisie weer en speelt ZZ uit tegen Zeel en Zeel Rotterdam. En na een regenachtige herfstdag komt de zomer even terug. Morgen en overmorgen gaat de zon uitgebreid schijnen en loopt de temperatuur op tot 25 graden. Ben je benieuwd naar het weer van vanavond en vannacht? Blijf dan luisteren, want aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen, maar tegen de ochtend zijn er opklaringen. In de middag laat de zon zichzelf zien en het wordt ook warm. De temperatuur loopt morgen op tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 88 kilometer file op de wegen in onze regio. Dik 20 minuten vertraging op de A4 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag Zuid de kop van 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Hoogmade kom je in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag een kwartier vertraging bij Harmelen. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want het rijdt langzaam over 8 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging richting Hoek van Holland op diezelfde A20 bij het Terbrechtseplein. En ook langzaam rijdend verkeer op de N209, Hazeswoude richting Rotterdam. Bij Bergsenhoek Noord 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Roxy Dekker op Centraal Plus. Je hoorde Bare Minimum.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Ik heb er even bijgepakt. De socials en eigenlijk van het afgelopen weekend. Hè. Want in Leiden zijn vooral veel beelden te zien van de pleintattoo op de Garenmarkt. Waar honderden mensen afgelopen zaterdag naar muziekkorps uit Leiden en de rest van het land kwamen kijken. Ook de hondenbruggenloop leverde veel foto's op. Wandelaars en hardlopers die trekken via tientallen bruggen door en rond de historische binnenstad. En daar is volop gefotografeerd. Gisteren zijn de jongste Leidenaren aan de beurt geweest tijdens de dikke bandenrace op de Rapenburg. Met kinderen vanaf 2 jaar die op loopfietsjes en gewone fietsen tegen elkaar raceden. Een opvallend bericht dat wordt gedeeld is de grote politieactie op Leiden Centraal. Nadat er afgelopen vrijdagavond een melding binnenkwam over een mogelijk vuurwapen in een trein. Uiteindelijk werd er geen wapen aangetroffen. Ook verkeer is onderwerp van gesprek. Bij een grote alcoholcontrole in Leiden en omgeving werden meer dan 1100 automobilisten getest. En werd onder meer een rijbewijs ingevorderd. In Wassenaar zorgde een stevige politieke discussie voor reacties. Nadat het college ontkent dat het ooit een laptop naar de burgemeester heeft gegooid. En een lokale partij beschuldigd van stemmingmakerij. En ook de agenda die werd alweer gevuld. In Wassenaar wordt namelijk vooruitgekeken naar onder meer de 15 van Wassenaar. Terwijl in Leiden natuurlijk 3 oktober kort na dit weekend alleen maar gaat toenemen. Hè? Ja, morgen bijvoorbeeld al mini-koraal. Dat wordt gewoon heel erg gezellig. Nou, dat is een beetje wat er allemaal staat te lezen op de socials van vandaag. Dankjewel. Heb je ook iets van de socials? Wil je graag iets met ons delen? Dan kan dat altijd via Centraal Plus. Hè? De socials van Centraal Plus.

0: Even lekker meezingen met Ed Sheeran. Sing hoorde je bij Centraal Plus. PFAS in het drinkwater. Het houdt de gemeente en de gemoederen in ieder geval flink bezig. Afgelopen week lanceerde Greenpeace een website waarop per postcodegebied te zien is hoeveel PFAS er in het drinkwater zit. In Leiden is de waarde te hoog. Verslaggever Anita Jansen die ging op onderzoek uit en sprak met Greenpeace en Dunea op een toepasselijke plek.
1: Midden in de duinen van Meijendel wordt water gezuiverd voor honderdduizenden huishoudens in onze regio. Maar zelfs hier ontkom je niet aan PFAS.
2: Ja, PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemicaliën. Ze worden gemaakt door de chemische industrie en gebruikt in heel veel verschillende producten. Want het is een stof die vuil en waterafstotend is. Dus heel erg handig voor bijvoorbeeld regenkleding, pannen, cosmetica, pizzadozen.
1: Greenpeace zit Zoetermeer op 8,3 en Leiden op 7,4 nanogram PFAS per liter. Het RIVM adviseert 4,4 nanogram. En een nanogram, dat is 1 miljardste liter.
3: Moet ik me zorgen maken als ik dadelijk mijn glaasje water pak?
2: Nee, als je je glaasje water pakt, hè, dat kan je gewoon drinken. Maar waar we ons denk ik met z'n allen zorgen om zouden moeten maken, is dat PFAS dus overal zit. En dat zouden we gewoon echt niet moeten willen. Want PFAS wordt in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Verhoogd cholesterol, het is slecht voor je immuunsysteem. Maar het wordt ook met verschillende kankersoorten in verband gebracht.
1: Bij Dunea proberen ze zoveel mogelijk PFAS eruit te halen. Onder meer met actieve kool.
4: Nou, wij zuiveren PFAS uit het water. Zo'n 70% halen wij er nu uit met actieve kool.
1: Dunea haalt een groot deel van de PFAS uit het drinkwater. Maar volgens het waterbedrijf moet vooral de industrie voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Greenpeace wil een totaalverbod op PFAS. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet te worden uitgehaald.

0: Centraal Plus. Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio. Veel vertraging weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 29 kilometer langzaam. Maar enigszins doorrijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Knoop en Ketelplein. De vertraging daardoor een half uur. 3 kwartier vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 19 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf het Terbrechtseplein. A16 Rotterdam-Breda bij Knoop en Ridderkerk nog eens een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. Bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat de kop van 3 kilometer file. Vanaf Leiden doe je er een kwartiertje langer over. En die vertraging heb je ook op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Maar die eerste werkdag viel toch eigenlijk best mee, hè? Die is gewoon omgevlogen. Centraal Plus. Laatste uurtje van de Centraal Plus middagshow. Goed dat je erbij bent. Dit uur gaan we het hebben over de lokale Media Awards. Want ja, Centraal Plus was genomineerd. We zijn weer in de prijzen gevallen. Dat hoor je zo meteen. Nu eerst.

0: Verlangen, je hoorde Yves Berends hier bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Ja, de fiets hè, wordt het dan weer.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Misschien was je nog benieuwd hoe het was afgelopen met mijn band. Hè? Ik had natuurlijk een zachte band toen ik vorige week, het einde van de week, met de fiets hier naartoe kwam. Nou, kun je zeggen, het was heel lang geleden dat ik mijn band geplakt had. Hè? Ik moest even weer kijken hoe dat moest. Uiteindelijk is het wel gelukt. En gelukkig ook, de band was hard gebleven. Dus dat scheelt ook. Vandaag dus gewoon weer op de fiets. En ja, qua temperatuur is dat best wel een beetje goed te doen. Laatste uurtje van de Centraal Plus middagshow. Leuk dat je erbij bent trouwens. Ruud hier. Elmar die staat te genieten van het warme weer in Spanje. Nou, het qua temperatuur in ieder geval zeker ook wel gewoon in Nederland kunnen blijven. Hè? Maar goed, mag de pret niet drukken. Straks heb ik een kopje espresso voor je van Sabrina Carpenter hier bij Centraal Plus. Maar eerst heb ik Beyoncé.

0: Je luistert naar Centraal Plus, de middagshow. Sabrina Carpenter hoorde je met Espresso.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Laten we eens even kijken wat er allemaal in het nieuws staat op deze maandag. We beginnen in Leiden. In winkelcentrum De Kopermolen vond daar afgelopen zaterdag een kunstmarkt plaats. Dit ter afsluiting van de Kunstweek. Tijdens deze week werden er verschillende kunstwerken van Leidse kunstenaars en etalages geplaatst. Mede door het mooie weer kwamen er zaterdag veel bezoekers op de kunstmarkt af. Bezoekers spraken met kunstenaars en konden daar ook werk kopen. Omdat het ook burendag was, stond er een baristawagen buiten en konden muzikanten buiten het winkelcentrum hun muziek spelen. De Ketelmeerlaan in Leiden is van 5 tot en met 30 oktober afgesloten voor het doorgaande verkeer vanwege werkzaamheden rond de parkeergarage en aan de weg. Ook de bushaltes aan de Ketelmeerlaan vervallen in deze periode. En naar verwachting is de weg uiterlijk 31 oktober aanstaande weer volledig toegankelijk. En fietsenverhuurder Easy Fiets dat fietsen verhuurt vanaf de parkeerplaats aan de Haagweg in Leiden, die is failliet. Om de kans op een overname te vergroten draait het bedrijf nog wel door tot 30 september. Zo is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easy Fiets failliet is gegaan, daarover wil de eigenaar weinig kwijt. Daar gaat hij later wat over zeggen. Eerst wil hij met zijn advocaat spreken. De curator die wil wel iets kwijt. Er heeft zich al een aantal partijen gemeld die interesse hebben om de partij over te nemen. Naast verhuur blijft ook de reparatieafdeling voorlopig geopend. Ze gaan in ieder geval een week door om de continuïteit te bewaren, zo zegt de curator. Bij een doorstart wordt geprobeerd het personeel in ieder geval te behouden. En het Groot Leiderdorpsdicté, dat wordt 4 november voor de 14e keer gehouden. De Volksuniversiteit Leiderdorp, de LVU, die organiseert het dicté samen met de gemeente. Deelnemers uit Leiderdorp en omgeving kunnen vanaf 8 uur 's avonds hun kennis van de Nederlandse taal testen in de raadzaal van het gemeentehuis daar. De tekst die wordt ook dit jaar weer geschreven door Roland de Bond, taalkundig onderzoeker bij het Instituut van de Nederlandse Taal of voor de Nederlandse Taal. En wethouder Gepke van Gaal die leest het dicté voor. Wethouder Daan Binnendijk is voorzitter van de jury. Wie aan het Groot Leiderdorpsdicté wil deelnemen, kan zich tot en met dinsdag 3 november aanmelden bij de Volksuniversiteit van Leiderdorp. En dat waren ze, de nieuwsberichten van deze maandag hier bij Centraal Plus in de middagshow.
2: Zee joh!

0: Run. One Republic op Centraal Plus. Run. Afgelopen zaterdag werden de lokale Media Awards uitgereikt en Centraal Plus was genomineerd. Straks hoor je een reportage erover en hoor je eigenlijk de juryvoorzitter van ons gedeelte. Hebben we gewonnen, ja of nee? Je hoort het zo meteen. Buiten dat krijg je nu een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Fietsenverhuurder Easy Fiets, die fietsen verhuurt vanaf het parkeerterrein aan de Haagweg in Leiden, is failliet. Dat laat de curator weten. Om de kans op een overname te vergroten draait het bedrijf nog even door. Tot 30 september, woensdag dus. Zo is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easy Fiets failliet is, daarover wil de eigenaar weinig kwijt. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de laatste oefenwedstrijd gewonnen. Het werd uit in Den Bosch 80 tegen 94 in het voordeel van Leiden. Vrijdag begint de Eredivisie weer en speelt ZZ uit tegen Zeel en Zeel Rotterdam. En na een regenachtige herfstdag komt de zomer even terug. Morgen en overmorgen gaat de zon uitgebreid schijnen en loopt de temperatuur op tot 25 graden. Ben je benieuwd naar het weer van vanavond en vannacht? Blijf dan luisteren, want aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen, maar tegen de ochtend zijn er opklaringen. In de middag laat de zon zichzelf zien en het wordt ook warm. De temperatuur loopt morgen op tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 137 kilometer file staat er op mijn fileteller in onze regio. Op de A4 rijdt het bijvoorbeeld langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Kwartier vertraging bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Dordrecht Centrum staat de kop van 18 kilometer file. Vanaf het Terbrechtseplein duurt er ruim een half uur langer over. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een stukje verderop, bij knop in Ridderkerk nog eens een kwartier vertraging. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. 6 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus, Black Eyed Peas hoorde je. Afgelopen zaterdag was de uitreiking van de lokale Media Awards in Hilversum. De ochtendshow van Centraal Plus was genomineerd voor de categorie audio, of eigenlijk in de categorie audio. Helaas grepen we net naast de prijs, die ging naar AT5 voor de Vondeling. We kregen wel lovende woorden van Alex van Groningen, de juryvoorzitter. En hij vertelt zelf waarom.
1: Nou, omdat het best opvalt als een lokale omroep een dagelijkse ochtendshow heeft. En we zijn dat van de grote zenders in Hilversum gewend, dat er iedere ochtend gewoon iemand zit. En die rijdt ook in een dure auto. Maar bij de meeste lokale omroepen, 's ochtends, is dat niet zo. Is er non-stop muziek te horen of zijn er programma's te horen die dan weken van tevoren zijn opgenomen. Dat je live iedere ochtend het nieuws van de dag uit die regio brengt op een lokale omroep. Dat is qua ambitie al een nominatie waard. En daarnaast, het programma brengt ook enige sfeer, gezelligheid en heeft ook echt wel een bepaalde radiokwaliteit. Nou, en daarom verdient dit zeker een nominatie in de categorie audio.
2: Heb jij jurylid geweest ook in een andere categorie? Hoe moeilijk was het om een winnaar te kiezen?
1: Dat was ontzettend moeilijk. Dat is echt, want we hadden bij audio hadden we op een gegeven moment hadden we 3 genomineerden. Uiteindelijk is een podcast met de winst van doorgegaan, een Amsterdamse podcast. Zal ik je niet mee vermoeien. Maar dat was best wel moeilijk. En uiteindelijk heeft het verschil gemaakt dat die podcast echt een bepaalde emotie teweeg bracht bij de mensen die ernaar luisterden. Maar het verschil was echt miniem. Dus het had iedereen al bijna kunnen winnen, zou je zeggen. Misschien is dat niet iets wat je wil horen, maar het was echt zo. Maar het was echt wel een pittig juryberaad, ja.
2: Is meedoen belangrijker dan winnen?
1: Meedoen is zeker belangrijker dan winnen, ja. Nou ja, en ik vind de nominatie moet eigenlijk ook al een beetje een soort van eer zijn. Dat, zo zie ik dat zelf wel. Omdat je, ja, als je genomineerd wordt voor zo'n award, ja, dat bedoel, er zijn heel veel lokale omroepen in het land. Dus als je daar bij die laatste 3 zit, in de categorie audio, nou, dan moet je vieren. Groots! Waar is de champagne?

Alex Warren op Centraal Plus. Je hoorde Fever Dream. Wat is over de middagshow voor deze maandag? Morgenochtend vanaf 7 uur is die er weer. Hè? De genomineerde ochtendshow. De Centraal Plus ochtendshow. En ik ben er morgenmiddag weer voor een nieuwe middagshow. Wens je een fijne avond. When the

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt net achter ons, maar in onze regio nog 120 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam 23 minuten vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid door 20 kilometer file. Het rijdt dus wel door, maar wel langzaam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunetten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op dus. 16 kilometer file tussen Bunnik en Woerden met een 30 minuten tijdsverlies. 30 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum, de kop van 18 kilometer file. Rijdt langzaam nog steeds vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een stukje verderop. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 20 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Fietsenverhuurder Easyfiets, die fietsen verhuurt vanaf het parkeerterrein aan de Haagweg in Leiden, is failliet. Dat laat de curator weten. Om de kans op een overname te vergroten draait het bedrijf nog even door. Tot 30 september, woensdag dus. Zo is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easyfiets failliet is, daarover wil de eigenaar weinig kwijt. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de laatste oefenwedstrijd gewonnen. Het werd uit in Den Bosch 80 tegen 94 in het voordeel van Leiden. Vrijdag begint de Eredivisie weer en speelt ZZ uit tegen Zeel en Zeel Rotterdam. En na een regenachtige herfstdag komt de zomer even terug. Morgen en overmorgen gaat de zon uitgebreid schijnen en loopt de temperatuur op tot 25 graden. Ben je benieuwd naar het weer van vanavond en vannacht? Blijf dan luisteren, want aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen, maar tegen de ochtend zijn er opklaringen. In de middag laat de zon zichzelf zien en het wordt ook warm. De temperatuur loopt morgen op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Prins Klausplein. En het is nog druk. En in ieder geval aansluiten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 19 kilometer file. Draait wel door, want de vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte auto. Je vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de
5: app. Wie had dat gedacht?
0: Professor Lem.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Centraal Plus Professor Lamb.
1: Oh nee, hè?
0: We zijn er de komende 2 uur tot 9 uur vanavond. Met de allerlekkerste muziek. En natuurlijk tussendoor wat wetenswaardigheden. Ja, pas op, pas op. Anders ga je nog iets leren. We hebben het zo dadelijk over migraine. Over waterstofproductie door bacteriën. En in oud nieuws uit de regio verdiepen wij ons in de regionale postkantoren. En we gaan ook kijken naar de Langevoort in Oegstgeest. En natuurlijk is er weer een nieuwe vraag van de radioloog.
2: Meer voor jou. Professor Lamb.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Je hoort Rosé met New Trick. We gaan lekker door met New Religion.
2: Let's move on.

0: Best voor Lem presenteert Weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Onderzoekers van het Leidse LUMC en het Erasmus MC in Rotterdam, die hebben een belangrijke gezamenlijke stap gezet in het begrijpen van migraine tijdens de menstruele periode. Migraine komt 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En bij 2 op de 3 vrouwen hangen de aanvallen direct samen met de menstruatie. Al langer werd vermoed dat hormonen hierin de boosdoener waren, maar nu is er voor het eerst echt hard biologisch bewijs.
3: Oh, come on.
4: I'm serious.
2: Uit de studie, gepubliceerd in een belangrijk Europees wetenschappelijk tijdschrift, blijkt dat vrouwen met menstruele migraine, zoals dat genoemd wordt, een heel specifiek hormoonpatroon hebben. In de tweede helft van hun cyclus bouwen zij namelijk een hogere oestrogeenspiegel op. Vlak voor de menstruatie volgt er vervolgens een extreem steile daling van datzelfde hormoon oestrogeen. Volgens hoofdonderzoeker en hoogleraar neurologie Gisela Terwind is het juist die plotselinge steile daling die een migraineaanval uitlokt. Doordat wetenschappers nu beter begrijpen hoe het mechanisme werkt, ontstaat er ruimte voor nieuwe, doelgerichte behandelingen. Als artsen die steile oestrogeendaling vlak voor de menstruatie kunnen afvlakken, kunnen migraineaanvallen in de toekomst mogelijk worden voorkomen.

0: play. We gaan zo luisteren naar het regionale nieuws. Maar eerst nog even dit prachtige nummer van Sarah. Head Held High.
1: Mooi! Mooi!
2: Mooi!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Fietsenverhuurder Easyfiets, die fietsen verhuurt vanaf het parkeerterrein aan de Haagweg in Leiden, is failliet. Dat laat de curator weten. Om de kans op een overname te vergroten draait het bedrijf nog even door. Tot 30 september, woensdag dus. Zo is op de website van het bedrijf te lezen. Waarom Easyfiets failliet is, daarover wil de eigenaar weinig kwijt. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de laatste oefenwedstrijd gewonnen. Het werd uit in Den Bosch 80 tegen 94 in het voordeel van Leiden. Vrijdag begint de Eredivisie weer en speelt ZZ uit tegen Zeel en Zeel Rotterdam. En na een regenachtige herfstdag komt de zomer even terug. Morgen en overmorgen gaat de zon uitgebreid schijnen en loopt de temperatuur op tot 25 graden. Ben je benieuwd naar het weer van vanavond en vannacht? Blijf dan luisteren, want aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen, maar tegen de ochtend zijn er opklaringen. In de middag laat de zon zichzelf zien en het wordt ook warm. De temperatuur loopt morgen op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.
4: Je luistert inderdaad naar Centraal Plus tot 9 uur vanavond met Professor Lamb. Met de allerlekkerste muziek. Bijvoorbeeld van Martin Garrix samen met U2. Fireflies.

0: ging toen vooral over het postkantoor aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Want dat dreigt een postagentschap te worden, werd destijds gezegd. En verderop in het bericht wordt vermeld dat de kans is nu groot dat mensen binnen enkele jaren alleen nog maar in de Breestraat of op het hoofdpostkantoor aan de Schipholweg terug kunnen. Met name om een pakketje te versturen. Nou, u weet inmiddels, die zijn er ook niet meer. Dus dat is echt verschrikkelijk.
1: Oh nee, hè.
0: Ik heb al even teruggekeken naar de geschiedenis hier in de regio van de postkantoren. En wat blijkt, wie rond het jaar 2000 een pakketje wilde versturen of een accept giro wilde betalen, weet je wel, zo'n dingetje waar je dan een bedrag op schreef en je handtekening op zette en dat briefje dan ergens kwijt moest. Nou, die liep toen gewoon het imposante postkantoor op de Breestraat in Leiden binnen of het distributiecentrum aan de Schipholweg. Maar sinds 2001 is dat straatbeeld compleet veranderd. Tussen 2008 en 2011 besloot PostNL namelijk landelijk om alle zelfstandige postkantoren te sluiten. Ja, wat gebeurde er dan met al die plekken die wij zo goed kenden? Postkantoor in de Breestraat, die sloten loketten, kreeg het pand een nieuwe bestemming met winkels beneden en woningen op de bovenverdieping, de huidige situatie. En het sorteercentrum aan de Schipholweg, die ging tegen de vlakte. En op die plek staat nu de regionale brandweerkazerne, gecombineerd met woningbouw. Wat wel heel leuk is om te weten, is dat de monumentale zandstenen leeuwen die ooit aan het oude postkantoor op de Breestraat hingen, dat die eind 20e eeuw verhuisden naar het postkantoor, toentertijd naar de Schipholweg. Maar in 2022 zijn die ingemetseld in de hal van de nieuwe brandweerkazerne op dezelfde plek. Misschien leuk is te gaan kijken dat die beelden eerst verhuisd werden, toen het gebouw afgebroken en de beelden zijn weer opnieuw geplaatst. Fantastisch! Wat een mooi behoud van ons cultureel erfgoed in de regio. In Oegstgeest en Katwijk transformeerden de karakteristieke monumentale postkantoren naar duurzame kantoorpanden en woningen. De sluitingsgolf tussen 2008 en 2011 verdreef het postkantoor als zelfstandig gebouw. In plaats daarvan kwamen de bekende shoppingshops bij de Bruna, Primera, Albert Heijn, pakketautomaten. Je kent het wel. Kortom, de fysieke postkantoren zijn uit de wijk verdwenen en de historische gebouwen kregen gelukkig wel een tweede.

Sia en Chandelier. Al die prachtige muziek die dendert maar door hier op de 105.7 bij Centraal Plus. Hier is Davina Michel, Pinky Swear.

0: Als je op deze uitzending wilt reageren, dan kan dat via onze spreekbuis www.speakpipe.com/centraalplus met PLUS.
1: Einde

0: Je hoorde Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.
1: Oh, daar krijg je kippenvel van.
0: We gaan zo luisteren naar het nieuws. Altijd goed om op de hoogte te blijven. En dat kan zeker hier op Centraal Plus. De hele dag maar door hoor je de beste muziek en het beste nieuws. Hier is Direct Soldier.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lamp.
4: Meer voor jou.
5: I know it. Call the police.
6: Nog een uur lang wetenschap en de beste muziek hier op Centraal Plus. Hier is Daddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Dit heb je altijd al willen weten. De vraag van de radioloog.
1: De radioloog. Dat betekent dat ik weer iets ga liegen op de radio. En jij mag een week over na gaan denken wat dat nou precies geweest is. Archeologen in Bulgarije hebben een heel bijzondere ontdekking gedaan. Ze hebben mogelijk de oudste sporen van een bierbrouwsel ter wereld teruggevonden.
2: Ah, now you're talking!
1: Vermoedelijk van circa 5000 jaar voor Christus. Bij opgravingen stuiten onderzoekers op eeuwenoude potten en vaten, waarin sporen zijn aangetroffen van gefermenteerd graan en kruiden. Volgens de archeologen wijst dit erop dat bewoners in de regio duizenden jaren geleden al actief bier aan het brouwen waren.
3: Centraal Plus.
0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
3: Meer voor jou. Centraal Plus.
1: Je hoorde de Studio Killers, een ode

0: We draaien de beste muziek op Centraal Plus. Ook klassieke muziek.
1: Oh, maar dat is goed nieuws.
0: Hier is Robin Tyke, When I Get.

0: Professor Lam presenteert Weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou.
2: Wist je dat bacteriën niet alleen infecties kunnen veroorzaken, maar ons misschien ook wel kunnen gaan helpen aan nieuwe medicijnen en duurzame energie? Biochemicus Lars Jeuken, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, die onderzoekt hoe bacteriën ademhalen, of wetenschappelijk gezegd hoe hun cel-eiwitten energie omzetten. En dat levert twee heel bijzondere toepassingen op. Door heel precies te kijken naar de ademhalingsketen van bacteriën, zoeken onderzoekers naar manieren om die uit te schakelen. Zo kun je de bacterie als het ware buiten adem brengen en laten afsterven. En dit is cruciaal in de strijd tegen antibiotica-resistentie.
3: Wie had dat gedacht?
2: Bacteriële ademhalingseiwitten worden gecombineerd met synthetische nanodeeltjes. En dat is geïnspireerd door hoe planten zonne-energie opslaan. En op die manier proberen de onderzoekers duurzame waterstof te maken uit zonlicht. Hoewel de technologie voor energieopwekking op deze manier nu nog in de kinderschoenen staat, laat het wel zien hoe fundamentele nieuwsgierigheid, dat is wetenschap, naar piepkleine eiwitten kan leiden tot oplossingen voor grote wereldproblemen.

0: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: We gaan terug naar 28 september 2001. Daar stond in het Leidsdagblad een bericht over winkelcentrum Langevoort in Oegstgeest. Want het lukt Oegstgeest niet om voor 1 oktober, wat was 2001, een bouwovereenkomst te sluiten over de renovatie van winkelcentrum Langevoort. De eigenaar van het Oegstgeeste winkelcentrum wil niet ingaan op de redenen van de nieuwste vertraging in het project. Dat is een enorm ingewikkeld verhaal waarover nu niet al te veel gezegd kan worden.
3: Oh, jongen.
2: Het winkelcentrum Langevoort in Oegstgeest vormt al decennia het centrale overdekte winkelhart van het dorp. De geschiedenis ervan hangt nauw samen met de snelle uitbreiding van Oegstgeest in de naoorlogse periode. Het eerste, meest noordelijke bouwdeel van het winkelcentrum verrees rond 1965. Het middelste, een zuidelijk gedeelte, werd rond 2004 nieuw gebouwd en gemoderniseerd. En hiermee ontstond de huidige indeling met een overdekte passage. Uit recente enquêtes onder inwoners bleek dat er veel behoefte is aan meer kwalitatieve horeca en terrasjes. Ofwel, het moet gewoon beter en lekkerder. En ik vond ook nog een bericht op de website en in de app van Centraal Plus op 11 maart van dit jaar 2026. En daar werd vermeld dat de gemeente Oegstgeest druk bezig is met het zetten van stappen binnen het project Centrumvisie Langevoort. De omgeving rondom het winkelcentrum moet de komende jaren omgetoverd worden tot een aantrekkelijk, toegankelijk en groen gebied. Langevoort als de huiskamer van Oegstgeest is de leus die de gemeente gebruikt. Er zijn echter nog geen concrete plannen bekendgemaakt.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal
2: Plus. Hier is Alex Warren met Passenger.

0: Het zou leuk zijn om wat van jullie te horen.
1: That's your problem.
0: Het kan wel via www.speakpipe.com/centraalplus met PL.

0: voor Lem.
1: Even een extra ingelast nieuwsbericht hier op Centraal Plus. Een belangrijk bericht over de samenwerking tussen het Leidse LUMC en de TU in Delft, de Technische Universiteit. Want die werken namelijk aan een schokvrije toekomst. En dat betreft een revolutionaire methode om hartritmestoornissen te behandelen zonder de noodzaak van pijnlijke stroomschokken die via de reguliere ICD's worden toegediend. Als dat nodig is, geeft dat een enorme klap en pijn, maar ja, als het niet anders kan, dan moet het. Het project richt zich op het beïnvloeden van de natuurlijke elektrische stroompjes in het hart om het ritme te herstellen, ook wel de biologisch geïntegreerde hartdefibrillator genoemd. Het werkt met LED-lampjes die in het orgaan, dus in dit geval het hart, worden geplaatst, die met een lichtflits stroom opwekken die nodig is om het afwijkende hartritme te herstellen. Maar ja, die cellen zijn niet gevoelig voor licht, dus eerst moeten die met gentherapie gevoelig gemaakt worden voor licht. En zodra er dan licht opvalt van die ingebrachte ledjes, dan geven ze een klein elektrisch signaaltje af. In een latere fase zou dat misschien extern geactiveerd kunnen worden met een smartwatch. En het uiteindelijke langetermijndoel is om een volledig biologisch en schokvrije behandeling te ontwikkelen, waarbij het hart uit zichzelf zonder elektronica of licht van buitenaf een ritmestoornis herkent en herstelt.
0: Dit is Centraal Plus.

Je hoorde One Republic met Runaway. En hier is Criss Cross Amsterdam en Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. En ik ontmoet je graag volgende week weer om 7 uur op maandagavond.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer muziek.
2: Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op.